0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van

7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: keep from rushing to the show.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de

Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona twee keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen.
1: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
4: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen vliegen omhoog. Oh, yeah. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug gaan.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen luisteraars en daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Brunch. En Jan, dank voor de assistentie weer, want ik dacht dat ik alle knopjes goed in de gaten had, maar dat is niet zo.
1: Het overkomt de beste, Linda.
0: Oh, gelukkig. Oh, gelukkig.
1: Goedemorgen. We zijn in de studio. Ja, dat is ook wel eens weer lekker, hè?
0: Nou ja, zeker met een dag waarop het zeker dik over de 30 graden gaat worden, zitten wij natuurlijk helemaal geweldig hier in de studio. Dus dat is geen straf vandaag.
1: Erco naast ons. Wat willen we nog meer?
0: En ik heb je muzieklijst bekeken, maar...
1: Je moet aan het werk vanochtend.
0: Het wordt niet rustig zitten. We gaan, dat geldt voor iedereen die luistert. Zet je schrap, want...

0: Het is een soort ochtendgymnastiek, hè, wat we aan het doen zijn.
1: Ja, meteen even, gewoon even alles bewegen, wakker worden.
0: Even de benen los. En ja. Dan zijn we in ieder geval fit vanochtend. Dat waren we ook al wel, voordat we hier waren. Maar ja, dat is toch wel even lekker zo, een beetje de boel losgereden.
1: Nou ja, en vooral, hier kan het nog, hè. Dat is nog niet zo heel heet. Dus,
0: precies. We hebben een airco hier lekker in de rug, dus dat is helemaal niet verkeerd. Hey. Druk programma vandaag, Linda.
1: Nou, vertel, wat gaan we doen?
0: Ja, we gaan weer een hele hoop doen. We gaan zometeen even bellen met Wesley de Does. En Wesley die is van de organisatie van de triathlon in Epe. Want die staat volgende week zondag, 23 augustus, weer op de agenda. Dan praten we om 9:30 met Wilia Jacobs. En Wilia is van Zang en Vriendschap uit Emst. En die starten met een nieuw projectkoor. Nou, wat dat is, gaan we straks van haar horen. En we hebben op bezoek Marieke Maasland samen met Frobert. Dat weet ik wel, maar de achternaam ben ik, was het Visser van Hagedoorns Plaatsen. Want ook daar is het komend weekend van alles te doen. Ze hebben een eerste festival georganiseerd.

0: Als de zon schijnt. Ja, we zijn in zomerse stemming. Maar dat is helemaal niet zo verkeerd, hè? Want dat is al 3 maanden dat we hier de zon zien. En ik hoor zo links en rechts wel eens wat mensen klagen. Dan denk ik, ach jongens.
1: Echt waar? Oh, ja, man, heerlijk, man. Iedere dag is het gewoon mooi weer. Hoef je niet over na te denken.
0: Elke dag de korte broek aan. Ja, ja. Man, en dat is zo makkelijk, hè? Vraag het maar aan Wesley Nedoes. Want die hebben we aan de telefoon. Is het niet, Wesley?
2: Zeker. Goedemorgen. Ah,
0: goedemorgen. Welkom bij Brunch. Wesley, jij bent vertegenwoordiger van de organisatie van de triathlon in Epe. Dat was vorig jaar jullie debuut. Hoe kwam dat eigenlijk zo, Wesley, dat jullie voor Epe kozen om dat te gaan doen? Waren er een aantal mensen bij Cialvo die ineens dachten, Epe moet een triathlon hebben?
2: Nee, eigenlijk is het net even wat anders gegaan. Ik ben zelf, hebben wij altijd een vakantiehuis gehad op RCN de Jaagsteen in Epe.
0: Ja.
2: En wij gingen altijd met het gezin elke zomer naar Epe toe. Dus inmiddels was Epe een beetje mijn tweede thuis. En ik woon zelf in de Randstad en dat is voor een triathlon toch wat minder leuk. En de omgeving van Epe is natuurlijk prachtig. Ja. En echt wel een visitekaartje om dan een triathlon te geven, te organiseren. Dus toen ben ik met de gemeente in gesprek gegaan en zij waren eigenlijk vanaf minuut 1 heel erg enthousiast om, die zeiden van nou, doen.
0: Ja.
2: Dus op die manier zijn we ermee gestart. En vorig jaar was dus de eerste editie.
0: Ja, het is natuurlijk een prachtig evenement, maar het vergt van organisatie ook ontzettend veel voorbereiding.
2: Ja, zeker. De voorbereiding is enorm. We hebben te maken met 3 sporten natuurlijk, het zwemmen, fietsen en lopen. Dus je moet heel veel rekening houden ook met parcoursen, met mensen die langs de kant staan om het zo veilig mogelijk te houden. En je ziet ook dat de wet en regelgeving in Nederland natuurlijk ook steeds toch niet heel makkelijker wordt, zeg maar, voor organisaties. Dat merk je ook bij andere evenementenorganisaties binnen Epe.
0: Ja.
2: Wordt het steeds lastiger. Dus dat zorgt voor heel veel tijd en energie om erin te steken. Maar ik doe het in ieder geval heel graag.
0: Gelukkig doe je het niet alleen.
2: Dat zeker niet.
0: Nee.
2: Nee, we hebben een hele grote groep inmiddels. 250 vrijwilligers die zondag aan de kant staan of ons helpen. Dus dat is natuurlijk enorm leuk dat ook de betrokkenheid binnen Epe daarin van grote waarde is.
0: Geeft ook aan hoe het leeft binnen de gemeente Epe, neem ik aan.
2: Ja, dat zeker. Dat is alleen maar leuk. Ik denk dat het een evenement is wat we natuurlijk vorig jaar eerste editie, tweede editie. Nou, vorig jaar hadden we 450 deelnemers. Nu gaan we richting de 1200.
0: Ongelooflijk.
2: Dat is een ongelooflijke groei die we hebben doorgemaakt. En het zijn mensen die van heinde en verre komen.
0: Ja.
2: En die in eerste aanraking komen met Epe. Ja, dan is dat wel, zeker het parcours wat we hebben, is gewoon een visitekaartje voor Epe, denk ik. Ik denk een positief positief evenement, denk ik.
1: En Wesley, je zei, vorig jaar was dat de eerste keer. Dan ga je met de gemeente praten en dan zeg je, nou, ik heb een heel mooi idee. Maar inderdaad, je kan dat niet alleen. En hoe zoek je dan partners in die organisatie?
2: Ja, goede vraag. Kijk, ik ben zelf al wat een enkele jaren betrokken in de triathlonsport. Ik heb mijn eigen podcast onder andere, eigen magazine. In het verleden ook een professioneel triathlon team gehad. Dus ik ben best wel, ik ken best wel heel veel mensen in de triathlonsport. Dus in die zin heb ik mensen die dicht bij mij stonden, zeg maar, gevraagd of ze wilden helpen. Dus dat is makkelijk.
1: Ja.
2: Maar anderzijds merkte ik ook wel binnen Epe dat daar ook wel mensen waren die het leuk voor vinden om toch mee aan te haken. Dus dan ga je in gesprek met inderdaad bijvoorbeeld een atletiekvereniging of een zwemvereniging. Noem het maar op, alle verschillende verenigingen die we hebben in Epe, sportverenigingen. Ja, en dan zie je dat het mensen toch wel enthousiast zijn om te helpen. Dus dat is alleen maar mooi.
1: En heb je dan meteen ook voor ogen, want het bestrijkt zeg maar een enorm gebied. Want je gaat lopen, je gaat fietsen, je gaat zwemmen. Heb je dan ook al meteen voor ogen waar moet dat allemaal plaatsvinden?
2: Nou ja, dat is het voordeel dat ik natuurlijk Epe ken. En ik doe zelf ook triathlon. Dus ik fietste en liep ook heel veel in Epe. Dus ik wist precies de mooie plekken. En natuurlijk we hebben een kwart triathlon en een halve triathlon. Dus je hebt te maken met echt wel afstanden die je moet overbruggen. Hè. Bijvoorbeeld bij een halve is dat 90 kilometer fietsen.
1: Ja.
2: Dus dan moet je op zoek gaan naar een parcours wat natuurlijk wel die 90 kilometer volbrengt.
1: Ja.
2: Dus dat is ook nog best wel een uitdaging, moet ik zeggen. ik vond ook als we een triathlon in Epe zouden doen, dan vind ik ook dat mensen echt Epe moeten zien.
0: Mm-hmm.
2: Dus de schoonheid van Epe. Dus dat hebben we getracht te doen. met het parcours wat we nu hebben. Dus we eigenlijk doorkruisen we heel Epe. We gaan we beginnen in Emst, we gaan naar Vaas, we gaan naar Gortel en we gaan weer terug naar Epe. De Delleweg wordt gebruikt. Dus zijn wel de mooie, het is gewoon een hele mooie route.
1: En inderdaad, je komt gewoon door de verschillende dorpen van de gemeente. Dus iedereen wordt eigenlijk een beetje aangeraakt door de triathlon.
2: Ja, precies. Zo werkt het meestal wel. Dat mensen het zien, dat ze enthousiast worden. Je ziet nu ook wel echt een grote groep uit Epe, Vaas, die Emsten, die meedoen met de triathlon. Dus dat, we hebben nu ook sinds dit jaar de beste Epenaar. Hè? Dus als jij meedoet vanuit de gemeente Epe, dan kan je ook een jaar lang de beste Epenaar noemen. Dus dat is natuurlijk, ja, dat stimuleert alleen maar voor mensen om mee te doen.
1: Ja, precies. En voor leken, wat is precies die triathlon? Hoeveel moet je fietsen? Hoeveel moet je zwemmen?
2: Ja. Triathlon is ooit begonnen met gewoon de hele triathlon. Hè. De hele triathlon is eigenlijk 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen. Wat wij doen in onze organisatie is dat we een halve en een kwart hebben. Dus een halve is dus zeg maar 1,9 zwemmen, 90 fietsen en 21,1 kilometer lopen. En de kwart is dan de helft daarvan.
1: Oké.
0: Is de ambitie, Wesley, nou ook om nog eens een echt triathlon te organiseren? Die wel de volledige afstand?
2: Ja? Nou ja, als organisatie hebben we verschillende ambities. De eerste ambitie is dat we volgend jaar hopen het Nederlands kampioenschap naar Epe te halen voor het middenafstand. Kijk. Dat zou een geweldige stap zijn. Ja. En ja, zeker, we hebben wel ambitie om in de toekomst inderdaad een hele triathlon te organiseren. Alleen dat vergt wel natuurlijk ook wat van bewoners en van de gemeente.
0: Ja.
2: Want dan moet je het parcours er langer afsluiten. Mensen hebben er langer last van. En jij merkt nu al dat, ja, ik het niet, en begrijp ik ook, en niet iedereen is er even happy mee, zeg maar, dat de wegen zijn afgesloten. Dus dat zorgt natuurlijk ook wel voor discussies.
0: Ja, maar dan zou Rotterdam zijn marathon niet hebben. Dan zou elke Precies. stad in Nederland geen marathon Precies. hebben. Ik bedoel, dat is een dagje per jaar gebeurt dat. Ja, zo wat. Ja. Het is natuurlijk enorme Epe-promotie volgens mij, zo'n marathon. Of zo'n triathlon in dit geval. Dus,
2: absoluut. Ja. Dat denk ik ook.
0: Nou begrijp ik ook, want jullie maken meerdere rondes. Het is niet zo dat je één keer langskomt, maar je komt voor de halve marathon zelfs vier keer langs, begrijp ik. Zowel fietsend als lopend, dacht ik. Jullie maken lussen. Maar dat is bewust gedaan om in ieder geval binnen de gemeentegrenzen van Epe te blijven.
2: Precies. Hè. Voor het fietsen hebben we voor de halve doen we twee rondes. Dus twee rondes van 45 kilometer. En bij het lopen hebben we vier rondes. En dat komt inderdaad omdat, kijk, Epe gemeente is best groot, maar niet groot genoeg om één ronde van 90 kilometer te maken.
0: Nee.
2: En het is ook wel leuk, hè, dat je voor de toeschouwers is het natuurlijk leuk dat je je man, je vrouw, je kinderen kan zien sporten en meerdere keren langs zien komen. En het is kijk, het loopparcours is gewoon heel erg leuk omdat het ook door het centrum gaat. We maken een hele ronde in het centrum en dat is gewoon mensen zitten.
0: Je kunt als toeschouwer de wedstrijd dan ook wat beter volgen. Als dat ze één keer langskomen. Nee, het is een bijzonder evenement. En die enorme toename van deelnemers. Dat is toch wel bijzonder, van 150 naar 1200. Hoe kun je die allemaal bergen, Wesley? Hoe doen jullie dat?
2: Ja, dat is een hele uitdaging.
0: Er komen auto's binnen, heel veel auto's. Die moeten geparkeerd worden. Er moet kleedruimte zijn, doucheruimte. Er moeten allerlei ruimtes gecreëerd worden. Dat is zonder problemen gelukt.
2: Ja, nou goed, dat is natuurlijk wel een puzzel die we moesten leggen. Maar door de betrokkenheid van ondernemers in Epe of bewoners van Epe hebben we dat weten te bewerkstelligen. We hebben het parkeerterrein van de Gamma is totaal in onze beschikking voor deelnemers. Dus die kunnen daar allemaal parkeren.
0: Ja.
2: Bij het Kievitsveld hebben we de Veluwse Bron gevraagd of mensen daar mogen parkeren om het zwemmen te aanschouwen. Dus dat is allemaal in goed overleg gegaan.
0: Ieder probeert zijn steentje bij te dragen om zo'n evenement maar tot ieders tevredenheid in ieder geval uit te voeren. Hartstikke goed.
2: Precies.
0: Leuk om...
1: Hoe laat begint het?
0: Ja.
1: Want stel dat we willen kijken, waar moeten we zijn?
2: Om 9 uur bij het Kievitsveld, daar begint het. Je kan, het beste is natuurlijk om met de fiets te komen. Mocht je met de auto komen, kan je het inderdaad parkeren bij de Veluwse Bron. En dan kan je daar een fantastische wedstrijd aanschouwen, denk ik. De top van Nederland staat ook aan de start, dus dat is leuk. Er gaat hard geraced worden. En wellicht wel een parcoursrecord ten opzichte van vorig jaar zou heel erg leuk zijn.
0: Ik ben vorig jaar bij de opening inderdaad geweest op het Kiewitzveld, Wes. En dat waren 150 man, maar 1200 man in dat water. Ja, dat lijkt me zo spectaculair. Ik echt iedereen aanraden om volgende week zondag richting Kiewitzveld te gaan. En of ergens langs het parcours. Want het is een prachtig evenement. En gelukkig hebben we ook heel veel sportieve mensen. En ik begrijp dat er nu 1200 zijn. Wat een aantal. Dat belooft wat, Wes. Ik vind het weer een aanwinst voor de gemeente Epe, deze triathlon. En volgende week, zondag, is het zover. Kunnen mensen zich nog inschrijven?
2: De kart zit helemaal rammersvol, dus helaas niet. Maar mocht er nog een geblesseerde zijn, dan kun je wel op de wachtlijst komen. Maar voor de halve hebben we nog een enkele plekken. Dus mocht je nog willen meedoen, dan kan dat zeker. Tot en met aankomende woensdag kan je inschrijven. En dan gaan we echt richting de wedstrijd, de laatste voorbereidingen. En dan hopen we dat het weer een beetje meevalt. Het niet te heet, maar ook droog. Dat zou ook lekker zijn, want de weersvoorspellingen voor nu zijn een beetje wisselvallig. Maar hopen op een prachtige editie.
0: Het gaat vast lukken. We wensen je namens Brunch in ieder geval het allerbeste. En een prachtig evenement. Graag tot een andere keer weer, Wesley. Succes.
2: Dankjewel, bedankt voor de aandacht. Hoi. Doe de ding dong song.

ga niet zeggen hoe het liedje heet, want er staat een hele rij met Rigga Digga Diggo. Nou ja, dat wat ze zojuist zongen natuurlijk. En ja, we zeiden het al, Jan was zeer in zomerse sferen, maar ook in danssferen toen hij deze muzieklijst samengesteld heeft. Want het zijn allemaal gewoon lekkere, vrolijke, zomerse liedjes. En allemaal waarbij je toch niet de voetjes stil kan houden.

0: de ware tijden, Linda, dat ik hem, dat ik het wat beter volhield, maar...
1: ik weet de volgorde ook niet meer zo goed.
0: De Macarena, wat een prachtig nummer. Van Los del Rios, begrijp ik. Dus, maar het is alweer een poos geleden. We zijn in zomerse stemming, dat hadden we al eventjes aangegeven. Ja. En daar houden we er ook in. Hey, jij bent inmiddels even naar de presentatieruimte hier aan de overkant gelopen. Want jij zit naast Wilia Jacobs. En Wilia die is van de Zang en Vriendschap uit Emst. En die gaan een... projectkoor starten, begrijp ik.
1: Ja, precies. Wilja, ik zag het op Facebook voorbij komen. Zang en Vriendschap gaat een projectkoor starten. En ik dacht, nou, dan moet ik jou meteen even aan het jasje trekken. Zo van, waarom? Waar is dat voor?
2: Waarom? We willen wel graag wat meer leden erbij hebben. En hoe maak je die enthousiast? Niet iedereen vindt het fijn om gelijk al jarenlang of een heel jaar lang bijvoorbeeld lid te zijn. En nu heb je 3 maanden de tijd. Vind ik het leuk? Vind ik het niet leuk? Je kunt even de sfeer proeven. Je kunt even meedoen. En zodoende hebben wij een kerstprojectkoor opgezet.
1: Oké, en kerstprojectkoor, dat zegt het al een beetje. Dat je gaat oefenen en je gaat optreden met kerst?
2: Ja, we gaan vanaf 10 september beginnen we op de donderdagavond. En dat is van 9 tot 8:15. Dan kun je mee repeteren. En dat is iedere donderdagavond dan. En op 13 december hebben we een optreden in de Grote Kerk in Epe, 's middags.
1: Oh, okay.
2: Zondag 13 december.
1: Ja. En het projectkoor gaat ook optreden, gaat zingen.
2: Die doet dan ook mee, ja.
1: Ja. Leuk. Het is wel iets wat je gewoon de laatste tijd vaker ziet. Hè? De muziekverenigingen hebben dat ook. Die hebben dan ook altijd zo'n soort van opstartorkest. Zo van, wil je leren met een muziekinstrument overweg gaan. Ja. Het is denk ik wel de manier om inderdaad mensen te vinden.
2: Mensen krijgen zo de kans om er even van de sfeer te proeven, zeg maar. En vinden ze het wel of niet leuk.
1: Ja.
2: En je zit niet vast aan een lidmaatschap.
1: Precies. Ja. En ik denk dat het ook fijn is dat je dat dan met meer mensen doet. Als jij in je eentje bedenkt, eigenlijk wil ik wel bij een koor. Maar je komt dan in je eentje ook in zo'n koor. Ja. Dat is al spannend. Maar als je weet van, maar er zijn nog 10 of 12 anderen die dit ook voor het eerst gaan doen. Dat geeft ook een beetje het gevoel van, we doen dat met elkaar.
2: Ja, met elkaar. Dat is juist ook zo leuk van het zingen.
1: Ja.
2: Ja.
1: En zoek je dan nog bepaalde stemmen? Mensen die de bas zijn, de tenor, de alt, weet ik het. Maakt niet uit.
2: Nee, maakt niet uit. Als je graag wilt zingen, je hebt de motivatie om fijn met elkaar te gaan zingen. Dat is al goed.
1: Ja.
2: Of je kunt zingen, het is wel fijn natuurlijk. Of kunnen, maar je leert ook nog wel heel veel.
1: Precies, ja. Want jullie hebben een vaste dirigent, hè? Die gaat ook dit projectkoor begeleiden.
2: Ja, Marten van der Worp.
1: Ja. Ja. Dus die gaat zich storten op mensen die misschien nog niet eerder in een koor gezongen hebben.
2: Ja, dan hoop ik. dat kan natuurlijk heel spannend zijn. Maar je hebt natuurlijk ook de vaste leden van het gemengd koor naast je. En die zijn natuurlijk wel gewend om te zingen.
1: Ja.
2: Dus daar heb je ook wel steun aan.
1: Dus het is niet zo dat je, zeg maar, stel dat er nou 10 mensen zich melden vanuit het projectkoor, dat je alleen met die 10 mensen gaat zingen. Je zit wel bij de rest van het koor in.
2: Je zit bij de rest van het gemengd koor, ja. Dus je treedt ook samen met het gemengd koor op.
1: Ja.
2: En daarna doet het gemengd koor alleen ook nog een paar nummers.
1: Ja, ja, ja. Oh, dat is ook fijn. Maar dat is natuurlijk met die muziekverenigingen ook zo. Als jij zegt van, nou, ik wil de saxofoon proberen, zit je ook naast iemand die de saxofoon speelt.
2: Ja, precies. Ja.
1: Daar kun je je een beetje aan ophalen, natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Oh, het maakt het wel de drempel laag om mee te gaan doen.
2: Dat is hartstikke leuk, lijkt mij. Ja, goed, ik zit er al 25 jaar bij. Ja. Al wat langer. Ja. Maar het is hartstikke leuk om samen te zingen.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat het is gezond.
1: Ja, precies. Ja. Dat is het, hè? Ja. Ja. En je maakt contact. Je komt nog weer eens bij mensen. Je doet met elkaar natuurlijk iets.
2: Ja.
1: Nou zeg je optreden met kerst. Betekent dat dan ook dat jullie kerstliedjes gaan instuderen?
2: Zeker, ja. Ja. En niet allemaal de traditionele. Ik heb al wel wat langs zien komen. Het is ook wat kerstgerelateerd is. Wat in de sfeer past. Wat in de kerststemming past.
1: Ja. Ja, maar het hoeft niet de standaard jingle bells en
2: die zal soort... er misschien iets of wat tussen zitten. Maar dat denk ik niet.
1: Nee.
2: Nee, nee. Nee, ik denk echt wel dat er leuke, aparte, wat andere liedjes zijn ook. Ja.
1: En weet je ook al hoeveel liedjes of dan het project hoor gaat instuderen?
2: Ik weet zeker dat we er 3 gaan doen. Maar als we wat meer tijd hebben of dat het wat kortere nummers zijn, dan kunnen er misschien meer zijn.
1: Het ligt ook een beetje aan wie er komen natuurlijk en wat ze al kunnen.
2: Ja.
1: Want stel dat er nou mensen zijn van andere koren in de gemeente Epe die dan zoiets hebben van, oh, dat lijkt me ook wel eens leuk om even met Zang en Vriendschap mee te zingen. Mag dat ook?
2: Van harte welkom.
1: Oké, maakt niet uit.
2: Van harte welkom. Nee, maakt niet uit wie. Het is vanaf 18 jaar. En bij het gemengd koor zijn zelfs al leden die meer dan 75 jaar lid zijn.
3: Oh,
2: die zijn bij nou, de gemengd koor is het oudste koor van de vereniging. Is in 1924 opgericht. En vanaf 1949 kwam er een kinderkoor bij. En van toen zijn er nog wat leden bij.
1: Oh, wat goed zeg. Ja. Jeetje. Ja. Ja, want jullie hebben een paar jaar geleden je 100-jarig bestaan gevierd.
2: Ja.
1: Uitgebreid. Ja.
2: Groots in de MCV-stand.
1: Tuurlijk, ja. Dat was trouwens ontzettend leuk. Ja, dat is, heb ik later gezegd, van, dat moest eigenlijk vaker zoiets. Ja. Dat is, was een heel mooi begin.
2: Ja.
1: Maar er zijn dus echt mensen die toen ooit bij dat kinderkoor begonnen zijn en nog steeds in het gemengde koor zingen.
2: Ja.
1: Dat zegt ook wel iets over de vereniging, denk ik, als je daar zo lang bij blijft.
2: Ja, een hele hechte vereniging. En veel zeggen ook van, ja, ik zing wel, maar ik ben er toch eigenlijk voor de vriendschap.
1: Ja.
2: Zang en vriendschap.
1: Ja. Ja. En dat is, ja, mooi is dat. Ja. Want jullie hebben verschillende koren.
2: Ja, 5. Kinderkoor, in between is het jeugdkoor. Dan hebben we Song and Relation, gemengd koor. En we hebben Vocal Group Next.
1: Zo. Ja. Ja, dus wat dat betreft kun je in allerlei geledingen wel het zingen kwijt, zeg maar.
2: Ja, je kunt overal wel je weg vinden eigenlijk. Als je zegt van, nou, ik doe dat kerstprojectkoor mee, dan kun je ook even kijken bij andere koren. En denk je van, nou, ik wil hier wel blijven, of ik ga toch aansluiten misschien dan bij een ander koor, dat kan.
1: Ja. Dat je een beetje kijkt van, wat past dan bij mij?
2: Ja. Ja.
1: Oh, dat is ook een mooie manier. Ja. En jullie zijn, vind ik, altijd heel actief, ook in optredens of... ergens meedoen aan talentenjachten, of hoe moet ik het zeggen, wedstrijden?
2: Ja, we, Song Relation heeft voorjaar in Amersfoort de Witte Roos gewonnen. En dat, dat was het mooiste uitgevoerde Nederlandse nummer van die dag.
1: Ja.
2: Van alle koren.
1: Ja, het is toch mooi, zulke dingen. Ja. Dus wat dat betreft is het ook leuk dat je kunt zeggen, nou, maar we stellen ook een doel en we willen wel iets meer als ze zo even met elkaar zingen.
2: Ja, nou, en bij Next zoeken we ook nog wel leden, maar dan het liefst mannen. Nog een tenor en een bas.
1: Oké.
2: Dat zijn nog wel veel dames.
1: Ja.
2: Dus daar moeten even de mannen moeten
1: iets wat
2: versterken.
1: Mannen bij.
2: Ja, want er zitten nu 2 bij en er kunnen er nog 2 bij.
1: Want ook voor dat projectkoor, want je zegt vanaf 18 jaar, maar dat mag ook mannen en vrouwen.
2: Ja, zeker. Ja. Ja,
1: dus alles. Mensen moeten gewoon... En hoe zit dat dan? Want je gaat starten in een projectkoor. Normaal betaal je contributie omdat je lid wordt van een vereniging.
2: Ja.
1: Hoe is dat als je dat doet met het projectkoor?
2: Dit projectkoor, dat kost €50.
1: Oké.
2: Okay. Voor de mensen die dan meedoen. Dus dat is ongeveer 3 maanden repeteren. En wil je daarna nog blijven? Heel leuk.
1: Ja.
2: En dan hebben wij een soort van aanbieding. Blijf je dan langer dan een half jaar, dan krijg je €25 korting.
1: Oké, dus dat is ook nog de moeite. Dan,
2: niet op het projectkoor, maar als je verder gaat.
1: Precies,
2: hè?
1: Precies. Maar het kost je €50 om in ieder geval vanaf september tot en met december mee te kunnen doen.
2: Ja.
1: En het optreden te kunnen doen.
2: Ja.
1: Nou, en dan heb je genoeg geproefd, denk ik, aan het zingen binnen Zang en Vriendschap.
2: Dat hoop ik wel,
1: dat ga ik nog eens doen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen in andere koren zingen en denken, ah, ik vind het ook wel eens een keer leuk om, om eens met een ander koor mee te doen en te kijken hoe dat werkt.
2: Van harte welkom.
1: Hebben jullie al aanmeldingen?
2: We hebben al een paar aanmeldingen.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Nog niet al te veel, maar kom er alsjeblieft bij.
1: Ja.
2: Hartstikke leuk.
1: Als mensen dit horen en die denken, nou, eigenlijk zou ik dat wel willen, hoe kunnen ze zich aanmelden?
2: Ze kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar znv-secretaris@hotmail.com. Je kunt het ook even kijken op de website van Zang en Vriendschap. Zangenvriendschapemst.nl.
1: Dan kunnen ze het in ieder geval terugvinden.
2: Ja.
1: Dan,
2: ja.
1: En we gaan straks de wintermaanden weer in. Dus dan is het gedaan met mooie weer.
2: Goede
1: dus
2: temperatuur vandaag, om over kerst te hebben.
1: ja, dat past geweldig. Ja. Misschien wel een van de heetste dagen.
2: Ja.
1: En dan zitten we al in, hebben we het al over kerstliederen instuderen.
2: Ja. Ja.
1: Hartstikke leuk, Wilja. Ik ben reuze benieuwd. We gaan je gaandeweg september, oktober misschien...
2: Heb jij donderdagavond wat te doen?
1: Oh, je wil mij niet horen zingen, zeg ik dan wel eens. Alhoewel, ik heb vroeger wel bij het kinderkoor gezongen en bij Song and Relation.
2: Nou,
1: wat dat betreft...
2: Je hebt best een basis, toch?
1: Jawel,
2: een bodempje.
1: Ooit al bij het koor gezongen. Maar
0: het is geen tenor, hè? Het is ook geen bas.
2: Nee. We hebben nog alt en sopranen.
0: Sopranen heb je genoeg, wou je zeggen. Ja, ik kan hem zo opnieuw. Ik start er hem alvast in.
1: Dat hoorde ik. Ik denk, ga ik gauw mijn klep dicht houden. Hey, Wilja, dank je wel in ieder geval.
2: Graag gedaan.
1: We gaan zo rond oktober nog eens contact met je zoeken om te horen hoe het gaat.
2: Helemaal goed, leuk. Dank je wel.

0: als ik dans. Ja, en dan stopt hij er ineens mee. Dat gaat heel snel. Nieuwson, hoort u. En ik voel me sexy als ik dans. En daarmee werd het alweer bijna 21:15. En tijd voor onze volgende gast, zou ik haast zeggen. Maar het zijn gasten geworden. Van Hagedoorns Plaatsen, de programmamanager Marieke Maasland. Daar hebben we een paar weken geleden al eens kennis mee gemaakt. En Aalt Scholten is aangeschoven. En jullie gaan het hebben over het festival wat het komend weekend in ieder geval op de agenda staat. Linda.
1: Ja, Marieke, we hadden het er net over. Zo van, het is al zaterdag, nog een paar dagen. Ik begrijp dat jullie van de week al aan het voorbereiden zijn, maar dat je vandaag en morgen nog heel veel moet doen.
2: Ja, we moeten echt nog heel veel doen, maar we zijn de hele week al bezig. Dus het is al weken in voorbereiding, maar de laatste week is altijd natuurlijk het hardst werken. En dat is nu echt de laatste puntjes op de i.
1: En dan zitten jullie met ontzettende warme dagen waarin je al die voorbereidingen moet treffen.
3: Ja, daar zitten we zeker. Dus dat is wel zweten, vooral in de zon. Maar ook op tijd weer nodig water en dergelijke nemen. Ja.
1: En je hebt niet gedacht van nou, dan gaan we maar 's morgens om 5:30 beginnen en dan zorgen dat we voor 9:00 de boel hebben staan.
3: Nou, we zijn met voorbereidingen en dat betekent gewoon dat we het terrein moeten we helemaal inrichten.
1: Ja.
3: En dan zijn we ook bijvoorbeeld, noem bijvoorbeeld dranghekken die we nodig hebben, waar mensen achter staan.
1: Ja.
3: Die kun je niet eerder ophalen bij de gemeente en dat soort zaken. Dus, en zeker de standhouders die komen. Ook pas later, die komen meestal zaterdag dan wel. Maar morgen worden ook tafels, stoelen en dergelijke gebracht die we nodig hebben.
1: En je moet toch dichter bij de microfoon gaan zitten. Zo, ja. Dus daar moet gewoon heel veel in de voorbereiding nog gebeuren. Want Marieke, vertel even, wat is dat precies wat er zaterdag gaat gebeuren?
2: Ja, het is een heel festijn, maar het is proef de culturen. Dus we gaan, er komen allerlei standhouders waar je langs de kraampjes kunt lopen. Maar er komen ook festiviteiten waar je aan mee kunt doen. Dus verschillende activiteiten voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Onder andere het Epers Kruisboogkampioenschap. Dat is de allereerste. En iedereen is welkom. En het wordt een heel kampioenschap. Dus je kan vanuit Epen, maar ook vanuit omstreken kun je meedoen om het kampioenschap te winnen. Dus er is echt van alles te zien, te doen, te eten, te beleven. Genoeg.
1: Wordt gewoon een heel tijd. Want zit het vast aan een bepaald thema?
3: Ja, zoals Marieke zei, wij noemen het ook een proef het buitenleven. Dus het veluwse leven. En daar, het is een zomerse markt. En daar wordt van alles mee gedaan. Dus, er komen bezemstelen maken, houtklompen maken. Dat soort zaken allemaal.
1: Ja.
3: En de grootste attractie is ook nog een hele grote stoommachine. Die komt uit Willep. Dat is een stoommachine die weegt iets van 5 ton. Die wordt met een dieplader helemaal vanuit Willep hier naartoe.
1: Oh, echt?
3: Ja, en met een hele grote zaagmachine erbij. En dat is onder andere een grote attractie. Net zoals wat Marieke net zegt, van we hebben dan de eerste Eper kruisboog schieten ook.
1: Ja.
3: Dat hebben we als schoolvaartactiviteit. En plus dat we ook het publiek ook vermaken door middel van een band onder andere. We hebben een band uit en dat heet Vaper en Verlid bent uit Apeldoorn, die komt de boel opvrolijken.
1: Het wordt gewoon een feestje op Hagedoorns Plaatsen. Dat is natuurlijk wel de manier om mensen ook naar het museum te trekken.
2: Ja, en we willen dat natuurlijk ook in de trant doen van het museum.
1: Ja.
2: Dus het zijn niet random geselecteerde mensen en items die komen. Het is echt aansluitend op onze visie en op onze toekomstvisie.
1: Precies, want het moet daar wel een beetje in passen. En daar passen die oude ambachten en een stoommachine. Dat is natuurlijk allemaal wat een beetje past bij een museum.
2: Ja, het maakt eigenlijk precies de link tussen de boerderij, die wij natuurlijk al hebben, en de omgeving waar alles in zit. Dus ook een blote voetenpad voor de kinderen, maar misschien ook voor volwassenen. Dat heeft ook te maken met je omgeving en hoe je dat beleeft en waar we eigenlijk in staan. Want waar de boerderij gevestigd is, is gewoon een hele bijzondere plek. En dat realiseer je pas als je erbij stil gaat staan. Dus op die manier willen we ook gaan aandacht geven aan de omgeving en aan het landschap.
1: En ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat doet inderdaad met bijvoorbeeld kramen met spullen die ook uit het landschap komen. Moet ik zoiets?
2: Er komen ook kraampjes van. Vorig jaar hebben we ook de tovertuin gehad. En ambachtelijke producten vanuit de moestuin van onszelf ook. Maar ook de molen de damesmolen, als het goed is. Ja, ja. En dat soort kraampjes komen er allemaal, zodat je ook weet waar komt het voedsel nou eigenlijk vandaan. Precies. En hoe is dat? Hoe komt dat tot zijn recht? En het komt niet zomaar uit de supermarkt.
1: Nee,
2: daar dat heeft, je een er zit een heel idee, proces achter.
1: Precies, dat je een idee hebt waar komt dat dan vandaan.
2: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook een speurtocht. Want jullie moeten zelf allerlei mensen dan gaan vragen. Kom bij ons op de markt staan.
3: Ja, dat doen we zeker. Ja. Dat zijn we al eind vorig jaar, zeg maar november, beginnen we daar een beetje mee.
1: Ja.
3: Van wat gaan we doen? Wat wordt het onderwerp? En welke mensen willen eventueel komen?
1: Ja.
3: En dat is meestal ook wel van die je zelf kent. Van je eigen omgeving. En meestal zijn het ook... We doen dit nu voor het tweede jaar. Het is een nieuwe opzet. Vorig jaar hebben we een eerste opzet gedaan. En daar zijn een aantal mensen geweest. En die zijn weer teruggekomen. Dus die vonden het heel enthousiast.
1: Die hebben dan zoiets van, als je nog eens zo'n markt hebt, willen we graag terugkomen.
3: Ja, en nu hebben we dan... We hebben nu iets meer tijd ervoor gehad om voor te bereiden ook. En zeker de PR ook een heel stukje gepromoot.
1: Ja.
3: Er zijn ook mensen die spontaan komen nu. Dus zelfs koren van afgelopen weekend dat de mensen... gewoon zelf aan aanbieden.
1: Oké, die dan bellen en zeggen... ik ben hier uitgenodigd, maar mag ik nog komen?
3: We hebben bijvoorbeeld nu ook een mevrouw die komt daar. Die komt een beetje voor muziek met zo'n trekzak.
1: Ja.
3: Die belde spontaan op en die zegt van mag ik daar bij jullie ook komen? Oké, dat zijn leuke dingen om te ervaren. En hopen we dat we de mensen daar goed mee kunnen vermaken. Ja.
1: Precies.
3: Ja.
1: En je maakt er een beetje naam mee, hè? Oh, sorry Jan, ik kijk je helemaal niet aan. Ja.
0: Nee, vorig jaar is Hagedoorns Plaats eigenlijk een beetje een nieuwe weg ingeslagen, Marieke. Merken jullie daar nu, plukken jullie daar nu al de vruchten van? Het is een beetje van een lokale boerderij naar een regionale, een streekboerderij gegaan. Jullie hebben je zicht, zeg maar, aanzienlijk verruimd.
2: Ja, de officiële term is nu een landschapsmuseum.
0: Ja.
2: En daar zijn we net aan begonnen. Dus om echt al de vruchten te zien, dat is nog te vroeg. Dat wordt een langer project. Maar we zijn er wel druk mee bezig. En de eerste stapjes gaan gezet worden. Maar ik heb nog niet... mijn volledige bijdrage in het festival kunnen toevoegen. Nee. Dus het zal nu ook nog wat anders zijn. En in de toekomst zullen er kleine dingetjes gaan veranderen. Ja.
0: Aalt voert nog de regie, want die heeft het vorig jaar georganiseerd, begreep ik van je.
3: Ja, mede met nog een viertal
0: ongetwijfeld.
3: Mensen. Dus, maar je hebt altijd een aanspreekpersoon. Dus daar ben ik onder andere een van de personen van.
0: En allemaal vrijwillig.
3: Allemaal vrijwillig, ja.
0: Ja,
3: we doen het allemaal onze eigen tijd. En wanneer we beschikbaar zijn. En we zijn daar. En ik merk gewoon, en dat is sowieso alle vrijwilligers die bij ons komen.
0: Yeah.
3: Die wat doen, die zijn vol enthousiasme. Als je vraagt van wil je helpen, dan als ze niets te doen hebben thuis. Of privé iets te doen hebben, dan zijn ze er ook. En daar kun je ook op vertrouwen. Dat is een heel mooi concept. En dat trekt mij behoorlijk aan van dat Die verbondenheid met elkaar en de ongedwongen sfeer, dat je elkaar helpt daarmee.
0: Ja, dat wou ik eigenlijk vragen. Wat is jouw persoonlijke drive dan om je in te zetten voor Hagedoorns Plaats?
3: Nou, ik heb vroeger al in de papierindustrie gezeten en ik ben een leidinggever geweest. Maar ik ben privé ben ik heel veel geïnteresseerd in geschiedenis. Dat begon vroeger al op de middelbare school. Mijn geschiedenisleraar die... dat vond ik altijd heel interessant. En zodoende ben ik nu ook met stamboomonderzoek. Maar ik zit ook bijvoorbeeld bij Amt Epen. Die komt trouwens ook zaterdag. Daar ben ik ook lid van. Daar doe ik ook verschillende dingen voor. Ik ben heel geïnteresseerd in de geschiedenis van zeker de gemeente Epen. De omstreek eigenlijk.
0: Ja, dan is zo'n boerderij natuurlijk een unieke gelegenheid om daar je ziel en zaligheid in te gooien. Zo.
3: Ja, en mijn opa die had een boerderij. En mijn vader komt van de boerderij. En mijn schoonouders hadden ook een boerderij. Dus de link daar naartoe is dan heel snel.
0: Je bent ermee opgegroeid.
3: Als wij, ja.
0: En dan wil je zoiets ook graag bewaren.
3: Ja, ik vind het belangrijk. Ja, dat bewaard blijft, net wat je zegt. En ik vind het ook, wat we ook heel veel doen, is educatief. Ja. Naar scholen toe. Dat de jeugd zich bewust is. Vroeg 100 jaar geleden. Ik vraag wel eens met een rondleiding van hoe wassen jullie nu af? Ja, in de vaatwasser. Ja, kijk, en waar komt de melk vandaan? Uit de supermarkt. Kijk, en dat is een bewustmaken van de jeugd. Dat er ook andere dingen zijn. En niet allemaal standaard is nu.
0: Duidelijk.
1: Ja, dat is toch mooi om te horen. Ja. Marieke, aanstaande zaterdag, van hoe laat tot hoe laat?
2: Het is voor bezoekers open van 11 tot
3: 4.
1: 11 tot 4.
0: Okay. En wij zijn er ook, Linda, hè? Van 10 tot 12.
1: Een mooi slusten is er. Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Dus stel dat je nou echt, echt niet naar Hagedoornsplaats kan, dan kan je tussen 10 en 12 luisteren naar Mooi Slusten. En die zijn er ook. En,
0: of gewoon eens kijken hoe nou zo'n radio-uitzending gemaakt wordt. Want dat is toch ook bijzonder.
1: Ja, dus en voor de mensen van Mooi Slusten natuurlijk ook leuk dat je even komt kijken.
0: Zo is het.
1: Helemaal goed. Aanstaande zaterdag op Hagedoornsplaats van 10 tot 4. Iedereen welkom. Dank je wel.
2: 11 tot 4.
1: Oh, sorry, ik zeg het al verkeerd. 11 tot 4. Ik luister niet goed, Jan.
0: Dank voor jullie komst.
3: Oké. Okay.

0: En u hoorde Happiness van Alexis Johnston. En daar zitten we eigenlijk zo kort voor het nieuws van 10 uur... dat het geen zin meer heeft om nog een nieuwe plaat in te starten. Tot zo direct na het nieuws van 10 uur.
1: Brunch!
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. De man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, mag jij zeggen wie dit was? Want ik heb geen idee, Linda.
1: Khaled met C'est la vie. Ik dacht eerst, ik zag C'est la vie. Nou, denk ik, dat wordt een songfestival liedje. Ja, maar nee. Khaled zong ook C'est la vie.
0: Dat doen we in april en in mei weer. Hè, dat. Hey, wist je dat we ook luisteraars in Kampen hadden?
1: In Kampen?
0: In Kampen hebben we ook luisteraars, ja. Ze belde net. Vond ik hartstikke leuk. Voor de rest mocht ik niks zeggen. Maar ik ben blij dat ze nog altijd luistert naar Brunch. Want het is al een van onze luisteraars die er vanaf het eerste uur bij is.
1: Wat leuk is dat, hè?
0: Zo is dat. Zo is dat.
1: Nou, toevallig vroegen straks ook Marieke en Aalt vroegen van... hebben jullie veel luisteraars? Nou, dat weten we niet. Want ja, daar kan onderzoek naar gedaan worden. Maar dat kost altijd heel veel geld. Dus dat hebben we nooit gedaan. En dan vind ik het leuk dat iemand belt en zegt, ja, we luisteren altijd naar. Zo zijn er meer mensen.
0: En via de website zijn we wereldwijd te beluisteren. Dat kan ik zelf beamen. Dus wat dat betreft, overal waar je bent kun je gewoon luisteren naar Brunch. Elke donderdagochtend van 9 tot 12. Hey, we zijn inmiddels aanbeland in het tweede uur, Linda. En ook daar zitten we weer eigenlijk helemaal vol. We gaan zometeen spreken met Sjoerd Fleurke. En die is nog onderweg. Zij vertelde niet meer gisteren. Hij zit ergens in de auto tussen Zweden en Nederland. Want hij is, ik neem aan dat hij nog in Zweden zit. Maar dat gaan we zo direct van hem horen. 9:15 praten we even over hem. Of met hem. Of 2026 een slecht wespenjaar is geweest. Want het komend weekend is er weer de wespentelling in Nederland. Dus ik ben benieuwd. 10:30 hebben we een oude bekende weer bij ons in, niet in de studio aan de telefoon, Ronnie Hulshoff. En Ronnie is voorzitter van het Cavente Kinderdorp, wat volgende week, niet volgende week, maar over 2 weken, de 24 augustus, weer gaat beginnen. En dat doen ze al voor de 42e keer. En om 10:45 hebben we Ab van Dijk van het GLK, Gelders Landschap en Kastelen, aan de telefoon, want... we zijn benieuwd hoe het staat met het natuurherstel in het Wisselseveen.

0: Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Mambo number 5.
1: Even de benen uit de nek halen. Ja,
0: even weer even uit knoop, rek en strekken.
1: Lou Benga. Prachtig nummer blijft dat, hè?
0: Ja.
1: Mambo number 5. Hey, Linda, we hebben onze eerste gast van dit tweede uur aan de telefoon. En die zit volgens mij nog een eind weg. De voorzitter van de Wespenstichting, Sjoerd Fleurke. En die is op de terugweg naar huis, begrijp ik. Sjoerd, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom bij Brunch.
2: Dankjewel.
1: Goeie terugreis tot nu toe.
2: We zijn net vertrokken, maar ik heb nog 13 uur voor de boeg.
1: Je moet nog 13 uur rijden, ja, want je zit in Zweden, begrijp ik.
2: Dat klopt, ja.
1: Is het daar net zo mooi weer als dat het hier is?
2: Het is hier heel mooi weer, 24 graden of zo.
1: Kijk.
2: Of het bij jullie nog warmer is,
1: ja.
2: Waarschijnlijk wel.
1: Is dat ook de reden, we beginnen eigenlijk een heel ander woord, dat je naar het noorden bent gegaan omdat het daar wat koeler is?
2: Ja, dat vinden wij wel een heel groot voordeel. Ja,
1: ja, ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Bellen we jou niet voor, Sjoerd, want wij bellen jou omdat wij een persbericht kregen van de Wespenstichting. En jullie je afvroegen of 2026 een slecht wespenjaar is. Is dat zo?
2: Ja, dat is de grote vraag. Wij krijgen heel veel signalen van mensen die we spreken dat ze nog geen wespen hebben gezien. Terwijl ze dat in andere jaren wel al rond deze tijd zien. Ja. Aan de andere kant, wij zijn heel vaak op pad om wespennesten te verplaatsen. Die wespennesten die op vervelende plekken zitten. Dus wij zien zelf wel heel veel wespennesten.
1: Ja.
2: Maar het is even de vraag. En daarom is zo'n wespentelling ook belangrijk.
1: Maar dat,
2: te krijgen.
1: Dat moeten jullie dan toch ook aan het aantal aanvragen kunnen merken? Ik neem aan, stel dat je er vorig jaar 400 gehad hebt en je hebt er nu 200. Dan is het waarschijnlijk een slecht wespenjaar, toch?
2: Ja, dat is zeker een factor. Maar wat ook meetelt is of... Hoe bekend de Wespenstichting is. En aangezien we nog maar 5 jaar bestaan, gaan we vanuit dat mensen ons steeds beter kunnen vinden. Dus we zien wel een toename inderdaad. Maar wat zegt dat? Hè?
1: Ja.
2: En dan heb je bekendheid.
0: Dan heb je het nu alleen nog van de opmerkingen dat mensen zeggen, nou, ik zie eigenlijk nog maar weinig wespen. We hebben dus het zou kunnen zijn dat het een slecht wespenjaar is. Maar daar zijn nog geen aanwijzingen voor, zeg maar, dat het echt zo is.
2: Ja, dat is heel moeilijk te bewijzen. Want het zijn allemaal anekdotes die je hoort. En het zijn mensen die bezorgd zijn, die spontaan naar ons toekomen. Maar er zijn misschien ook heel veel mensen die zeggen, we hebben juist heel veel wespen. Meer dan vorig jaar. Maar ja, die komen niet snel naar ons toe, behalve als ze er echt last van hebben.
0: Ja.
1: Je hoort nu, Sjoerd, wel heel veel... En misschien zijn dat ook spookverhalen over de Aziatische hoornaar. Dat die met name in West-Europa zo actief is. Is dat in Nederland ook het geval?
2: Ja, in toenemende mate. Dus sinds 2017 zit die Aziatische hoornaar of geelpoothoornaar, zoals die ook vaak genoemd wordt, in Nederland. En sinds 2017 heeft hij zich verder over Nederland verspreid. En is hij steeds vaker in het nieuws, omdat... wordt gezien als een bedreiging voor de inheemse insecten.
1: Oké.
2: Okay.
1: Is het ook daadwerkelijk een bedreiging?
2: Ja, de vermoedens zijn van wel. Hij eet natuurlijk heel veel insecten. En hij heeft geen natuurlijke vijanden, of nauwelijks, zeg maar. Het is een exoot. Of dat dan echt zo desastreus uitpakt, zoals sommige mensen beweren, dat is voor ons nog even de vraag. Dus de tijd zal het leren. En we zullen er ook mee moeten leven. Dus hij gaat nooit meer weg. Uitroeien is onmogelijk. Dus even afwachten wat er gaat gebeuren.
0: En wat zijn eigenlijk de omstandigheden als je zegt van nou dit is een goed wespenjaar of dit is een slecht wespenjaar? Wat heeft een wesp nodig dan om zich te kunnen vermeerderen, heel veel, of juist niet?
2: Ja, wat heel belangrijk is, is het voorjaar. In het voorjaar dan komen de koninginnen uit de winterslaap en die moeten in hun eentje het wespennest starten. En dan is het heel belangrijk dat het in het voorjaar stabiel en zacht weer is. Dus niet dat het een week lang keihard regent of stormt, zodat ze geen voedsel kunnen vinden. Hm. Wat dat betreft was het voorjaar over het algemeen mild, maar we hebben ook een periode gehad met heftige regenval. Wat dus voor een heleboel wespennesten waarschijnlijk het einde heeft betekend. Maar goed, hoe dat heeft uitgepakt, dat kunnen we niet zeggen. Maar ja, dus in ieder geval het stabiele voorjaarsweer is...
0: Is belangrijk voor die wesp, ja. Tenminste, ja. Zodat ze dan... organiseren jullie de wespentelling. Dat is natuurlijk ook bedoeld om in kaart te krijgen. Hoe zit dat? Hoeveel zijn er?
2: Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, dus we hebben de wespentelling is die begint op zaterdag en loopt tot de zondag en het weekend daarna. En daar kunnen mensen dus alle wespenachtigen in de tuin aankruisen of tellen, mm-hmm, op een formulier. Het geldt niet alleen, er staan niet alleen de sociaal levende wespen op, dus dat zijn de wespen die wespennesten maken. De limonadewespen bijvoorbeeld. Maar ook de solitair levende wespen, daar zijn er nog veel meer van. Die kunnen mensen dan tellen.
0: Maar er komt een plaatje bij. Want ik heb nog nooit aan de wespentelling meegedaan, wel aan de vogeltelling. En dan krijg je van die mooie fotootjes van de meesjes en de pimpelmeesjes en de weet ik het allemaal wat. Dat geldt dus ook voor de wespentelling. Ik moet dus ook nog gaan bestuderen welke wesp zit er nou bij mij op de tafel of in de bloemen.
2: Ja, er is een formulier. Kunnen mensen downloaden bij de website van Tuintelling, tuintelling.nl. En daar staan allemaal fotootjes van de diverse wespensoorten die veel voorkomen. En daar kun je dan een aantal neerzetten.
0: En hoe gaat zo'n telling zo'n telling dan in zijn werk? Hoe weet ik dan hoeveel of ik er geteld heb?
2: Ja, je kunt het dus met een formulier kun je dat bijhouden hoe je ziet. En dan kun je dat doorgeven via de website van tuintelling.nl.
0: En moet je dan ook in een bepaald tijd, dat je zeg maar een half uurtje kijkt? Of
2: Ja, precies. Dus je moet een beperkte tijd, dus een half uur staat ervoor. Een half uur een beetje door de tuin lopen of een gebied met wat bossages en zo. En kijken wat je allemaal ziet. En dat kun je dan opsturen. Je kunt ook meerdere keren meedoen als je het leuk vindt. Kun je de dag daarna nog een keer meedoen met de telling. Het kan dus 9 dagen lang.
0: En er zal verschil in zitten of ik in mijn tuin ga tellen of dat ik ergens in het bos ben of aan een recreatieplas zit waar ik ga tellen?
2: Ja, je kunt in verschillende landschappen kun je verschillende soorten verwachten, inderdaad. Ja, mm-hmm. Ja. Sommige soorten vinden het heel fijn om plekken te leven waar veel zand is, waar ze hun holletjes in kunnen graven. Anderen zitten juist hier graag in de buurt van bebouwing, in de stedelijke omgeving, dus in tuinen.
0: Ja. En dat is denk ik voor jullie dan ook van belang om te weten waar heb je dan deze wespen geteld, in wat voor omgeving?
2: Ja, precies. Dus de locatie is ook belangrijk, maar die kun je ook doorgeven.
0: Dus als we kijken naar de website van de Wespenstichting, dan vinden we daar meer informatie over. En daar vinden we ook het formulier wat we kunnen downloaden. Nee, tuintelling, zei je.
2: Ja, dat kan allebei hoor. Dus je kan via wespenstichting.nl kun je de wespentelling en het formulier vinden. Maar ook via de website van tuintelling.nl. Tuintelling.nl organiseert ook de spinnentelling en andere tuintellingen.
0: Dat is wel het laatste waar ik aan zou denken, de spinnentelling. Maar goed, de wespentelling, daar wil ik nog wel aan meedoen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Sjoerd, dank je wel dat je ons daar even over geïnformeerd hebt. En komend weekend kunnen mensen zich daar eens in verdiepen. En kijk eens even wat voor leuke wespen of er bij jou in de tuin rondzwermen. Dat zijn er vast meer dan dat je eigenlijk verwacht. Sjoerd, jij nog een goede reis terug. En we gaan het horen waarschijnlijk via de Wespenstichting of het een goed of een slecht jaar was.
2: Ja, dankjewel.
0: Helemaal goed, dank.
2: Ja, graag gedaan.

0: We hebben de zomer in ons hoofd, hè?
1: Nou, helemaal, joh. Echt de zomer in je bol.
0: Ja, zo is het. Zo is het. Rutger van Barneveld. We hebben de volgende gast alweer aan de telefoon.
1: Oh man, het gaat hier aan één stuk zo door, hè?
0: Volgende week. Nee, niet volgende week. Ik maakte straks ook al die vergissing. Het is pas vanaf 24 augustus. Dat is de laatste vakantieweek weer voor de basisschoolkinderen in het midden van het land. En daar vallen wij onder. En dan is er natuurlijk midden in het centrum van Vaassen het Cavente Kinderdorp. Voor de 42e keer, Ronnie Hulshoff, de voorzitter. Goedemorgen.
2: Goedemorgen deze morgen.
0: Hoe hou je het vol? 42 keer zeg, met pak en beet 800-900 kinderen?
2: Ja, inderdaad. Die aantallen, daar zitten we wel tegenaan tegenwoordig. Ja, maar hoe hou je het vol? Ja, geen idee.
0: Nee, omdat het zo leuk is, toch?
2: Precies. Het is alleen maar omdat het zo leuk is. En ja, uiteindelijk is het maar één week in het jaar. Hè? Dus dan ga je er volledig voor. En de rest van het jaar ben je alleen maar aan het voorbereiden en kun je een beetje bijkomen.
0: Het is te overzien, die week. Stukje voorbereiding, stukje na die tijd weer. Maar die vier dagen, ja, fase gaat wel helemaal los dan. Hè. Althans, de kinderen.
1: Voor de jeugd,
0: voor
1: ja.
0: De jeugd,
1: die... En Ronnie, ja. Volgens mij jij ook al vanaf jouw kind zijn, hè?
2: Ja, zeker. In 82 is Cavente begonnen, zeg maar. Daar zijn ze ingeschreven. In 83 is de eerste editie geweest. En vanaf 84 loop ik er rond. Dus, ik ga heel wat jaartjes mee.
1: Ja, wat leuk. Wat leuk. Ja,
0: ben je al zo zeker. Oud?
2: Ja, ja, nou, ja. Sorry.
1: Goed, dat compliment, daar kun je mee doen, Ronnie.
2: En nog steeds, hè. En nog steeds ben ik er. Ja.
1: Maar het is echt een begrip, hè, Cavente Kinderdorp.
2: Ja, zeker weten, zeker weten. Ik denk dat wij zien dat ook wel terug in de kinderen die er nu zijn. Dat zijn toch allemaal van ouders die er vroeger zijn geweest. Je ziet het terug in medewerkers die erbij komen. Dat zijn toch allemaal mensen, ja, vroeger ben ik hier geweest, nu wil ik mijn steentje bijdragen. Je komt het overal tegen, dus mensen die kennen het en ook ver buiten de regio, dus dat is heel mooi.
1: Precies, want het is niet alleen maar kinderen uit Vaassen.
2: Nee, zeker niet. Het is voor de hele gemeente en ook mensen die bij ons gewoon op vakantie zijn of iets zijn ook gewoon welkom, dus ja.
1: Want hoe communiceer je dat bijvoorbeeld met mensen die op vakantie zijn? Maken jullie al reclame op de campings?
2: Nee, dat zeker niet. Maar ja, het komt overal, het gonst door de straten in het dorp en alles. Dus ja, men komt er wel op af.
0: Ja, op zaterdag, ik woon in Vaassen, dus ik weet er alles van. Mm. Op zaterdag komen ze op een trekker met een platte wagen, komen ze het hele dorp door. Hoor. Er staat een enorme geluidsinstallatie staat erop. Ja, dan wordt iedereen in ieder geval, voor zover je het nog niet weet...
1: Dan word je daar even van op de hoogte gebracht.
0: De kinderen worden dan in ieder geval eventjes goed geïnformeerd van... jongens, vanaf dinsdag is het meestal, gaat het weer gebeuren. Dus het is heel bijzonder. Zijn er nieuwe ontwikkelingen, Ronnie, dit jaar? Of blijft alles bij het oude?
2: Het blijft redelijk bij het oude. We hebben alleen dit jaar gaan we het uitproberen om een mini-huttendorp te gaan bouwen voor de wat kleinere. Als een kleine splitsing daarin maken, zeg maar. Kijken of dat wat meer voor de kleintjes ook leuker is om te doen. Dus dat is een van de voornemens die we dit jaar nieuw hebben. En voor de rest zijn er wel wat nieuwe dingetjes die erbij komen als extra activiteit. Maar ja, daar ga ik nu natuurlijk nog niet al te veel over zeggen. Want dan moet je gewoon lekker komen kijken.
0: Zo is dat. Ja. Ja. Heel verstandig.
1: We hebben een primeur. Je gaat ons gewoon de nieuwtjes vertellen, maar niet...
2: Nee,
1: mini-dorp, want we zijn al eens wezen kijken. We hebben zelfs al een uitzending bij jullie gemaakt. Maar dan zie ik die hele kleine mannetjes met zo'n enorme hamer rondlopen. En dan denk ik, jongen...
0: Gaat dat goed?
1: Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt... Nou, het is misschien wel handig om de hele kleintjes... een beetje buiten het geweld van de wat grotere kinderen te houden.
2: Ja, dat is eigenlijk het doel waarom we dit nu gaan proberen. Kijken hoe dit gaat lopen, zeg maar. En misschien is het leuk geprobeerd en werkt het helemaal niet. Omdat ze toch lekker tussen die grote jongens willen lopen. Ja, dan blijven we dat lekker volhouden. Dus, ja.
1: Ronnie, voor mensen die geen idee hebben hoe dat werkt. Wat stelt het voor? Wat is Kinderdorp Cavente?
2: Het Kinderdorp Cavente is voor alle kinderen die op de basisschool zitten. Dus van 4 tot 12 jaar. Eigenlijk is het gewoon vrij spelen zonder ouders en lekker genieten. Je ding doen, zeg maar, zonder dat er mensen continu achter je aan zitten van nou, ik moet dit of ik moet zus of ik moet zo. Het is niet moeten, maar lekker doen.
1: En je timmert je eigen dorp. Jullie hebben allemaal pallets en hout en je kan gewoon met een hamer en spijkers. Je gereedschap moet je meenemen, hè? Zelf.
2: Ja, gereedschap neem je zelf mee. En, spijkers kun je zelf meenemen. En dan hebben wij de pallets en daarmee ga je lekker bouwen. We hebben ook wel spijkers gewoon aanwezig, maar inderdaad, gereedschap is inderdaad voor ieders voor zich. Maar geen zagen en dat soort dingetjes, dat is niet toegestaan. Dan kun je daarmee met pellets kun je dan in ieder geval je hut gaan bouwen. Nou, mocht je dat niet zo heel interessant vinden, hebben we ook nog springkussens. Hebben we auto's die je mag slopen met een met hamers of met sleutels. Dus dan mag je bij elkaar gaan sleutelen. Ook dit jaar zijn die er weer. We hebben crossfietsen, je hebt een creatieve tent. Eigenlijk voor ieders is er wel iets. Ja.
1: Ja, dus het is niet alleen als je denkt, ja, maar het timmeren, dat vind ik niet zo interessant. Er is genoeg te doen, zodat alle kinderen dit leuk vinden.
2: Zeker weten, zeker weten. Dus echt voor iedereen is er wel iets te vinden.
0: En dan is de bijzonderheid natuurlijk ook dat de knuppeltjes, die zijn er ook weer, neem ik aan, Ronnie.
2: Ja, de knuppeltjes zijn er ook weer. Dit jaar hebben we een groep van 30 knuppels. Dat is ook behoorlijk groot. En dat zijn allemaal doorstromers eigenlijk. Die zijn als kind begonnen en vinden het zo leuk, die willen blijven. En er zijn er dit jaar geloof ik ook alweer een mannetje of 6 doorgestroomd naar medewerker, omdat ze 16 zijn geworden. Dat groeit.
0: Ja, dat is het leuke natuurlijk. Die kinderen zijn zo enthousiast dat nadat ze 12 zijn, mogen ze niet meer binnen. En dan willen ze er toch graag bij horen. En dan worden ze op die manier opgeleid als medewerker. Ja, dat is prachtig.
1: Ja, dat is ook slim, hè? Dat is ook gewoon voor je toekomst. Daarmee zorg je steeds dat je vrijwilligers erbij hebt.
2: Ja, daarmee halen we vrijwilligers binnen. Aan de andere kant zien we ook dat de behoorlijke stroom nog steeds is van mensen die als vrijwilliger willen beginnen bij ons.
1: Okay.
2: Dus ook daar zien we wel nog steeds een goede stroming in.
1: Ja.
2: Maar hoe leuk is het als je vroeger hier bent geweest en net als mij gewoon een knuppeltje mag worden en dan door kan stromen nog weer naar medewerken. Ja, hoe tof is dat?
1: En Ronnie, kunnen kinderen zich nog steeds aanmelden?
2: Aanmelden doen we niet echt aan. Het is de voorverkoop begint zaterdag voor het kinderdorp.
1: Mm-hmm.
2: En dan kun je gewoon daar kaartjes kopen. Dus we doen niet met een vooraanmelding of iets. Je mag gewoon daarheen komen en dan kun je een kaartje kopen.
1: Dus de zaterdag voordat het kinderdorp begint...
2: Begint de voorverkoop.
1: Ja, en is dat nog op een bepaalde tijd?
2: Oh ja, dat is een hele goede vraag. Maar die heb ik niet zo over 1, 2, 3
1: We
2: paraat.
1: Moeten gewoon
2: maar
1: de krant in de gaten houden.
2: Bij ons op de website. Bij ons op de website staat ook gewoon netjes. Ja.
1: En dan haal je daar een kaart, zeg maar. En dat kan dan voor de hele week?
2: Ja, die kun je voor de hele week. Je kan ook per dag doen. Dus alle kanten kun je ermee op.
1: Oké. En dan heeft jullie dorp ook altijd nog een eigen burgemeester?
2: Ja, een kinderburgemeester. Ja. Die wordt gekozen vanuit de gemeente zelf. Dus dat gaat helemaal buiten ons om. Dus die verrassing kan ik ook nog niks.
1: Dat blijft nog geheim.
2: Voor jullie. Dat blijft geheim tot het laatste moment, ja.
1: Oké, want wanneer weten jullie wie de kinderburgemeester is?
2: Dat weten wij exact dinsdagochtend, zo gauw dat de grote burgemeester de ketting gaat overhandigen.
1: Oh, echt waar? Dat houdt hij gewoon al die tijd, houden ze dat nog voor zich?
2: Ja, zeker.
1: Oh, wat spannend. Maar daar hebben kinderen zich al voor aan kunnen melden, hè? Om kinderburgemeester te worden. Dat is al iets wat eerder gebeurd.
2: In het boekje van wat rondgaat langs de scholen, het bekende oranje boekje, zeg maar. Daar staat dat ook in en daar kun je aanmelden via een QR-code. En volgens mij zag ik al dat er behoorlijke getallen zijn geweest die zich hebben ingeschreven daarvoor. Dus de keuze zal dit jaar ook weer moeilijk zijn.
1: Oeh, daar heeft de burgemeester zich weer over moeten buigen.
0: 24 ja, tot en met 27 augustus, de laatste vakantieweek van de zomervakantie. Het Cavente Kinderdorp in het centrum van Vaassen. Ronnie Hulshoff, de voorzitter van Cavente. Dank dat je even tijd voor ons vrij kon maken. En natuurlijk veel plezier en succes weer vanaf de 24e. Groeten!
2: Dankjewel!

0: We hadden het vanochtend al aangekondigd. Het is natuurlijk een prachtige zomerse dag. We hadden ook vanochtend op het Heerderstrand kunnen zitten. Maar
1: ja, was ook wel mooi lekker plek. Geweest. Oh, daar hebben we toen ook zo heerlijk gezeten. Hè?
0: Dat was ook, hadden we ook zo'n dag. Ja,
1: prachtig. Was het ook heel warm, maar zaten wij gewoon lekker in de schaduw. Ja.
0: Allemaal van die lekkere zomerse muziek. Dit was de Sun Club. Hey, vorige week was een leuke uitzending. Hè? Even op terugkomen nog.
1: Ja,
0: was leuk.
1: Mooi.
0: Was een bijzondere uitzending. Ja. Ja, vond ik wel. Vanaf het Lennerts Erf, daar maakten we de locatieuitzending. En nou, dat was een bijzondere uitzending. Maar dat gaan we over 2 weken weer doen, Linda. We zitten deze week en volgende week in de studio. En dan de 27e zijn we weer op de plek waar jij je heel prettig voelt, hè?
1: Emsterfeest. Ja. Ja, Emsterfeest.
0: We zijn weer in die grote tent. Ja. We zijn ook al aangekondigd. Zag je het op het grote?
1: Ja, we staan in het programma.
0: Op het gewoon, grote
1: hè?
0: Aanplakbiljet. Ja, dat beloof ik. Staan nog net geen foto's bij. Misschien is dat een idee voor.
1: Dat is een tip voor de organisatie voor volgend jaar. Ja. Ik zie wel steeds op Facebook komen ook. Weet je, de bands voorbij, of het touwtrekken, of nou ja, wat er allemaal te doen is met Emsterfeest. Misschien moeten we vragen of we dan ook met foto een keer voorbij mogen komen.
0: Nou, dat hoeft voor mij niet hoor, maar ik vind het altijd wel leuk.
1: Maar het is wel leuk om, ook weer een beetje. Het is ook een beetje afsluiting van een zomertour, vind ik eigenlijk. Ja. Hè? Want dan gaan we naar september, dan wordt het
0: dan wordt het alweer september, dan worden de dagen weer wat langer. Gaan we er nog maar niet aan denken.
1: Nee. Het is nu nog mooi weer. En we gaan over 2 weken gewoon heerlijk dat Emsterfeest een heel klein beetje meemaken.
0: Het is allemaal rond, toch?
1: Meemaken.
0: Ze hebben alles weer geregeld. En de tent die wordt opgebouwd. Nou ja, goed. Gaat het weer gebeuren? We gaan het zien. We hebben er weer zin in.
1: Zo is dat. Hey, we doen eerst nog even een muziekje en dan gaan we onze volgende gast bellen.
0: Goed plan.

0: Hebben ze allemaal gehad vanochtend, Linda?
1: Ja, dit is
0: de
1: ook
0: Margarena, de Mambo. Ja, wat hebben we nog meer?
1: En dit is al de tweede Mambo. We hebben de Mambo nummer 5 gehad. Maar ja, dit is de Hey Mambo van Barry Manilow en Kid Creole en de Coconut. Zo, dat is een hele mand vol.
0: We hebben aan de telefoon Ab van Dijk van het Gelders Landschap en Kastelen. En we gaan even met Ab in gesprek over natuurherstel in het Wisselseveen. Ab, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Ab, wij lezen een persberichtje dat het Wisselseveen een nieuwe impuls geeft aan natuurherstel. Dat verbaasde mij enigszins, want dat Wisselseveen dat is al heel lang geleden ontgonnen, toch? Dat ligt er al een paar jaar.
2: Dat klopt, dat klopt. En dan is even de vraag, wat bedoelt u met ontgonnen? Ontginning is voor, vanuit natuurperspectief, zeg maar, in gebruikneming voor een ander land, voor een landgebruik. En wat wij nu eigenlijk gedaan hebben, is het meer weer richting natuur brengen.
0: Is het omgekeerde eigenlijk, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, ja, want het Wisselseveen was vroeger een landbouwgebied. Kleine keuterboeren woonden er in Wissel en die gebruikten dat allemaal. Die bovenste humusrijke laag is verwijderd. En ja, de oude natuur die krijgt eigenlijk weer alle mogelijkheden.
2: Precies, dat is exact wat er is gebeurd. En het is eigenlijk al in de midden jaren 90 zijn we daar destijds om en dat is destijds gedaan omdat het landje van Jonker... dat is een bekende naam in het gebied zelf, dit langs de Boerweg. Dat is eigenlijk het originele gebied. Dus dat is nooit ontgonnen. Dat is destijds door de KNNV gespaard gebleven voor ontginning en in gebruikneming in de vorm van landbouw. En alle soorten die daar staan, die gaven eigenlijk voor ons de aanleiding om op andere plekken waar Gelders Landschap de eigendommen aan elkaar gesloten had, te kijken of we de landbouw weer om konden vormen naar natuur.
0: Ja, ja, want dat is eigenlijk wat er dus nu in het Wisselseveen gebeurt. Het gebied wordt aanzienlijk groter of is aanzienlijk groter gemaakt als dat wat het was.
2: Ja, dat klopt. In 1994 is er, ik denk, een goede 20 tot 30 hectare ingericht. In 2013 is daar nog een keer een goede 20 hectare aan toegevoegd. En nu, ik denk nog wel een hectare of 40 wat er aan toegevoegd is.
1: Yeah. En het Wisselseveen, dat geeft dan de indruk dat het ook een soort van een veengebied is. Is dat ook zo?
2: Ja, het is een gebied wat zich wat het dusdanige unieke omstandigheden in zich heeft, dat veen zich daar kan herstellen.
1: Okay.
2: U moet zich voorstellen dat op de helling van de oostflank van de Veluwe, want daar zitten we op deze locatie, heeft in het hele verre verleden allerlei doorstroomvenen gehad. En waarom dan juist daar en wat is zo'n doorstroomveen? Het komt daarvoor omdat er langs de oostflank van de Veluwe heel veel grondwater uittreedt. En dat komt door allerlei storende lagen in de ondergrond die er eigenlijk voor zorgen dat het water min of meer omhoog geperst wordt.
1: Mm-hmm.
2: En die water, of dat water is dan van een dusdanige kwaliteit in samenwerking met de minerale ondergrond, eigenlijk een perfecte plek is dat veen zich daar kan ontwikkelen. En veen, dat heeft een hele unieke eigenschap, dat wordt een heel dik pakket. Dat zijn eigenlijk allemaal plantenresten die bij elkaar opgroeien en dat houdt heel veel regenwater vast. Dus het helpt ook enorm in de klimaatverandering waar we met z'n allen mee te maken hebben. En dat ervaren we nu op dit moment natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, want dat zou mijn volgende opmerking zijn. We zitten nu al weken met de droogte. En dan denk ik, is het dan niet moeilijk voor het gebied om zich te herstellen? Of blijft gewoon dat natte gebied daar?
2: Ja, wat wij in de afgelopen winterperiode hebben gedaan, is vooral zorgen dat de detail ontwatering, dus slootjes en greppels, die hebben we eigenlijk allemaal gedempt of verondiept. Mm-hmm. En daarmee hebben we ervoor gezorgd dat de ontwateringsbasis, dus tot hoe diep trek je het water onder de vegetatie weg, die hebben we daarmee aangepast. En daarmee zie je dat op die oostflank gedurende ook deze zomer nog steeds grondwater uittreedt. Dat die maatregelen dus echt wel helpen. We zorgen er eigenlijk op die manier ook voor dat die waterpeil onder de Veluwe wat minder snel leeggetrokken wordt.
1: Oké. Dus eigenlijk zou je, als je het hebt over klimaatverandering, eigenlijk zou je veel meer gebieden moeten hebben waarin je weer veen laat ontwikkelen. Daar leent natuurlijk niet ieder gebied zich voor.
2: Nee, precies. Omdat we natuurlijk ook wel even met elkaar in een land waar allerlei verschillende vormen van gebruik plaatsvinden. En daar waar het kan, komen dit soort maatregelen vaker voor. Maar het kan gewoon niet overal, want je wil ook geen overlast veroorzaken bij de omgeving.
1: En nu laat je dat veengrond, dat kan zich weer ontwikkelen. Betekent dat ook dat we dan in dat gebied ook weer andere planten en beesten gaan tegenkomen?
2: Je gaat daar zeker andere diersoorten en plantensoorten tegenkomen als dat we dat in de afgelopen jaren hebben gezien. En wij zien eigenlijk dat het natuurherstel zich best wel goed voortzet. Wat we in 1994 en in 2013 hebben gedaan. En dat is ook de aanleiding geweest dat we nu weer een deel eraan toevoegen. Soorten breiden zich uit. En dat begint in eerste instantie met de planten. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn planten ook een soort van huizen voor insecten. Dus je ziet ook dat bepaalde soorten vlinders, bijvoorbeeld de zilveren maan, die heeft zich in de afgelopen jaren ook wel goed gemanifesteerd. Omdat het gebied steeds groter aaneengesloten wordt en dat de soorten steeds rijker voorkomen. Dat dit soort insecten daar ook op meeliften. En vervolgens hebben daar vogels ook weer profijt van. En zo helpen we eigenlijk de keten de juiste richting in.
1: Precies, dat weer een beetje hersteld wordt. Nou ben ik pas langs de boerweg. Ja, en dan kwam ik vanuit het bos. En dan langs de boerweg fietsen. Het is nog wel heel kaal. Dat ik denk, wow, dat heeft nog wel tijd nodig voordat de natuur zich dan herstelt.
2: Ja, en toch zult u verrast zijn als u er volgend jaar terugkomt. Hoe snel dat dan gaat. U moet zich voorstellen dat we daar de afgelopen winter op verschillende plekken ingrepen hebben gedaan. We hebben daar opslag verwijderd. We hebben daar ook sloten gedempt. En we hebben ook gedeeltelijk de rijkere bovengrond afgegraven. En je zult er verrast van zijn dat als er straks de eerste maaironde is geweest komend najaar, dat je volgend jaar echt gaat zien dat die vegetatie een enorme sprong gaat maken.
1: Ja, dat is toch mooi dat dan toch weer gebeurt. Dat de natuur zichzelf dus ook weer kan herstellen.
2: Ja, natuur is veerkrachtig, mits je zorgt dat de juiste omstandigheden daar zijn. Met het afgraven van die rijke bovengrond en het dempen van die sloten, hebben we de omstandigheden gewoon weer zo optimaal mogelijk gemaakt op dit moment. En daarmee zie je dat de natuur inderdaad veerkrachtig is.
1: Is dat nou ook lastig? Want ik kan me voorstellen vanuit GLK zul je vaker gebieden hebben waarin je zegt, nou, dat zou toch mooi zijn als we dat weer terug kunnen geven aan de natuur. Maar dat moet waarschijnlijk in overleg met grondeigenaren, met de gemeente, met noem maar op.
2: Ja, dat klopt. En dat vraagt ook heel veel tijd. Dus het is niet zo dat als je ergens kansen ziet, dat het ook zomaar één op één ingevuld kan worden. Dat vraagt tijd. En soms ook wel langere tijd, want soms heb je ook gewoon percelen die niet in bezit zijn. Waar mogelijk overlast kan ontstaan. En op het moment dat een aangelegen eigenaar dat niet wil, dan heb je toch met elkaar te maken. En dan zul je toch moeten zien dat je de plannen uitstelt, dan wel aanpast om overlast te beperken. En dat maakt het soms lastig, maar ook niet minder uitdagend. En kleine stapjes zijn ook wel stapjes die je kunt zetten.
0: Wat mij app toch enigszins verbaasde is dat ik in jullie persbericht lees dat de naastgelegen Natura 2000 gebieden er ook baat bij hebben, dat het Wisselse Veen zich op deze manier ontwikkelt. Maar is het Wisselse Veen dan geen Natura 2000 gebied?
2: Voor een gedeelte wel.
0: Oké.
2: Voor een gedeelte wel. Zo werkt dat in Nederland een klein beetje. Ergens heb je een grens liggen.
0: Ja.
2: En dat is dan aan de ene kant van de grens Natura 2000. En aan de andere kant is er dan geen Natura 2000. Maar dat heet dan zogenaamd het geldend natuurnetwerk. Maar die versterken elkaar wel.
0: Ja.
2: En juist doordat wij nu in dat Gelders natuurnetwerk die maatregelen hebben getroffen op het gebied van sloten dempen. Daarmee zorg je eigenlijk de hydrologie in dat Natura 2000 gebied, hè, net aan de andere kant van de weg bijvoorbeeld, dat daardoor juist een enorme boost krijgt, omdat dat grondwater dus veel langer in de wortelzone van van de vegetatie blijft.
0: Duidelijk. Er ligt ook zo'n prachtige vlonder, dat vind ik echt uniek, want die zie je niet zoveel, althans niet hier in de directe omgeving. Die wordt ook aanzienlijk uitgebreid in dit nieuwe gebied.
2: Nee, die bereiden we op dit moment nog niet uit.
0: Okay.
2: Er ligt op dit moment een vlonder bij onze buren, bij Landgoed Tongeren.
0: Yeah.
2: Wij hebben een gedeelte van de Lage Veenweg verlaagd, omdat het water ook daar over het maaiveld heen af moet stromen.
3: Ja, ja.
2: Dat deed het in het verleden niet, omdat die Lage Veenweg een soort van kade vormde waar het water juist tegenaan liep. Mm-hmm. En we zijn nu bezig om de toegankelijkheid van dat gedeelte van de weg te verbeteren. We zijn in de voorbereiding, dat gaan we doen door middel van een voordeel. Dus daar kun je straks fantastisch heen wandelen met een stabiele ondergrond. Alleen we moeten ook vooral het water de ruimte geven. En we moeten het ook kunnen beheren. Dus daarom zorgen we op dit moment nog even voor dat we daar geen grondpot gaan realiseren.
0: Dat is uniek voor dat gebied. Ja, het hele gebied is min of meer eigenlijk uniek. Dat Wisselsveen. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen. En wat wij nu begrijpen is dat het weer aanzienlijk uitgebreid is door het Gelders landschap en kastelen. Yes. Ab van Dijk van diezelfde organisatie, dankjewel voor het mooie verhaal. En we wensen je uiteraard weer heel veel succes met jullie ontwikkelingen in met name het Wisselsveen.
2: Heel graag gedaan en bedankt. Fijne dag.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lady Gaga. Ja, we denken dat we alleen maar gouden oude draaien, maar we draaien ook wat nieuwere
1: muziek.
0: Alejandro, hè? Dat is een beetje Spaans. Ja. Mooi nummer. Derde uur alweer, Linda.
1: Ja, we hebben nog een paar gasten.
0: Ja, en niet de eerste de beste, denk ik. Inmiddels is aangetreden, zogezegd, Jan Steenbergen. Want in het kader van de historie van Heerden, via die historische vereniging die hierboven zit, gaan we het hebben over de geschiedenis van de Johanneskerk, die hier midden in Heerden staat. Dat zo rond 11:15. Dan hebben we Maria Maas, ook een bekende naam binnen RTV 794. Want Maria weet alles af van Airport Lelystad. En er is weer van alles aan de hang. Er gebeuren dingetjes waar we toch graag iets meer duidelijkheid over willen hebben. Dat horen we rond 11:30. En om 11:45 hebben we Sandra Smaal en Co. Rakhorst van de organisatie van Jazz en More in Epe met een voorbeschouwing voor komende zaterdag en een nabeschouwing van afgelopen zaterdag.

ja, Bailo de Gasolina. En we hadden het al over onze locatieuitzending over 2 weken op het Emsterfeest. Nou, dan weet ik zeker dat hij een heel aantal keren in de tent voorbij komt, dit liedje. En ook vandaag is er een groepje aan het optreden op het Boerenrockfestival. En dat is het Feesttrio. En ik weet zeker dat ook het Feesttrio dat op het Boerenrockfestival vandaag wel ten gehore zal brengen. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
1: Heerder Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
2: En namens die historische vereniging is bij ons aangeschoven Jan Steenbergen, geboren en getogen Heerdenaar. Dus die moet veel weten over de geschiedenis van de Heerden. Ja. Ik probeer de microfoon iets meer op je mond te richten. Ja, gaat hij volgens mij goed, Jan. Goedemorgen, welkom hier in de studio.
3: Dankjewel.
2: Jij gaat iets vertellen over de geschiedenis van die mooie Johanneskerk, midden hier in het centrum van Heerden.
3: Ja, zal ik proberen.
2: Hoe ben jij betrokken bij de... Hoe kom je zo bij die geschiedenis van de Johanneskerk? Hoe ben je betrokken bij de kerk?
3: Nou, ik ben zelf geboren en getogen in Heerden. Ik ben ook gedoopt in de Johanneskerk. En we zijn daar ook getrouwd. Mijn vrouw komt ook uit Heerden. En geschiedenis vind ik sowieso interessant.
2: Ja.
3: En lokale geschiedenis vind ik ook heel erg interessant. Dus ja. Gewoon en daar... Dus bij ons bij de kerk hebben we een groep mensen die zich nu 2 jaar bezighouden met een stukje terughalen of zeg maar vastleggen van de historie van de kerk. Ja. Daar ben ik ook bij betrokken. En daarnaast ben ik ook wat betrokken bij de Heerder, bij de vereniging, de Heerder Historie hier zo.
2: Ja, want de Heerder bestaat dit jaar 850 jaar.
3: Ja.
2: En dat betekent dat de kerk natuurlijk ook al minstens 850 jaar moet bestaan in Heerden.
3: Ja, klopt. In 1176 zijn Heerden en Vorchten afgescheiden van Epe, zeg maar, zijn zelfstandige gemeentes, zelfstandige kerken, zelfstandige gemeentes geworden. En dat betekende toen eigenlijk geen verplicht bezoek meer aan de kerk in Epe. En ook mensen konden begraven worden lokaal. Dat hoefde ook niet meer in Epe. Dus dat
2: was toen gebruikelijk.
3: Dat was toen nog gebruikelijk.
2: Je moest naar de kerk.
3: Ja,
2: en
3: ja, je moest. En daar vond ook wat min of meer wat rechtspraak zo'n beetje bezig, plaats.
2: Okay.
3: Maar... Er was dus toen al wel een kerk in Heerden, in 1176.
2: En die was machtig?
3: Toen kreeg die in die zin wat meer macht, laat het zo stellen, weer. Toen die zelfstandig mocht worden, laat het zo stellen.
2: Ja.
3: Maar ik weet niet of macht
2: het
3: belangrijkste was. Het was natuurlijk ook voor de mensen lokaal van oké, ik kan in Heerden of in Vorchten blijven voor de kerkdiensten.
2: Het was een verbindende factor.
3: Een verbindende factor.
2: Ja.
3: Want er was dus al wel een kerk in Heerden en in Vorchten waren. Alleen hoe die er toen hebben uitgezien, hoe groot die kerk was, dat weten we eigenlijk niet. Wel, er zijn wat ideeën bij. Maar het is... Ja, de kerk ligt natuurlijk, je zegt ook al, van de mooie kerk centraal in Heerden. Het staat ook zo ongeveer op het hoogste punt van Heerden. De toren, de spits is ook het hoogste punt van Heerden. Maar ook de kerk staat op het hoogste punt van Heerden. Maar de 1176 werd zelfstandig. Maar het moet wel realiseren. Het is nu, de Johanneskerk is een protestantse kerk, protestantse gemeente, van huis uit hervormde gemeente. Maar het was toen een katholieke kerk. Want het was niet anders. Het was gewoon, alles was katholiek wat er was. En daar moet je eigenlijk een beetje naar terug, wel als je kijkt naar historie. En van die kerk zijn het koor van de kerk, de consistorie, en de toren zijn ook het oudste. Die zijn ongeveer van de 14e en 15e eeuw. Dus dat zijn echt oude delen van de kerk. Het middenschip, dat is van de jongere datum. Maar het koor van de kerk, dat is nu even gesloten met ramen vanaf de kerk. Maar was vroeger open, was één deel. In Epe kun je dat nog zien. In de grote kerk, daar is gewoon alles één geheel open. Maar in 1841, bij de nieuwbouw van een kerkzaal, was die gesloten. En hij is ook wat ingekort in 23. Maar in 1923 is het middenschip helemaal vernieuwd.
2: Okay.
3: Moest groter worden. Het was gewoon... Tegenwoordig hebben we krimp te maken. Ik kan zeggen, bijna alle kerken hebben daarmee te maken. Maar vroeger moest uitgebreid worden. En dat is in 1923 gebouwd.
2: Had dat nou te maken met dat er in Heerden en omgeving ook meer inwoners kwamen, dat men deze kant op trok?
3: Ik denk dat het gewoon... Ja,
2: grote gezinnen.
3: In eind 1800, begin 1900 kwam toch wel de welstand wat meer op. De gezondheidszorg werd beter. Ja. Dus kinderen, zeg maar, vroeger in grote gezinnen, maar overleden mensen ook vaak heel jong. Maar dat het aantal inwoners nam toe. Ja. En dat was in Heerde toen. Nou, was bijna iedereen hervormd. Laat zelf stellen. Of behoorde bij deze kerk. Want tenminste tot midden 1800. Mm-hmm. De afscheiding in de 19e eeuw heeft natuurlijk ook wat tot stand gebracht dat er meerdere kerkgemeenschappen en meerdere kerkgebouwen kwamen. Dus dat. Maar die moest uitgebreid worden. Nou, toen hebben ze dat in 23 gedaan. Dus de middenschip is nog maar goed 100 jaar oud. Dat is gewoon. Wel, als je gewoon kijkt, de oude delen van de kerk, de toren. Ja, toren is van de kerkelijke gemeente. In veel plaatsen is die van de overheid gewoon. Want het was ook wel van belang voor overheidstaken. Maar de kerkelijke gemeente heeft die in 1868 volgens mij overgenomen weer van de burgerlijke gemeente, want de burgerlijke gemeente zat waarschijnlijk op zwart zaad en de kerkelijke gemeente had wel meer geld om het onderhoud te
2: hebben. Ja, en de burgerlijke gemeente is dan de huidige gemeenteraad?
3: Dat is de huidige gemeenteraad, ja. Ja. Dat is gewoon, ja. En de kerk heeft daar ook wat aan nodig aan gedaan. In 1871 zat een stompe spits op. Die is vervangen door een klein houten spitsje. Maar die is in 1907 is die weer. Is de kerktoren verhoogd, maar ook de huidige spits erop gekomen. Dus die,
2: waarom werd zo'n toren verhoogd? Dat die op afstand goed zichtbaar was?
3: Dat was eigenlijk wel. Je kunt twee dingen zeggen: goed zichtbaar zijn, maar aan de kant ook sterk wijzend. Wijzend omhoog, wijzend naar God. Dat is gewoon even die symboliek zit er natuurlijk in. Het is niet alleen maar van het is gezien te worden, het is ook het wijzen. Wijzen naar boven, wijzen naar God. Dat is gewoon,
2: en de klokken hangen in de toren, die rijken ver. Hoe hoger ze hangen, hoe verder ze in ieder geval op de toren zijn.
3: Ja, dus daar is ook in de jaren, weet ik even niet meer precies, is er ook een carillon in gekomen. Die is geschonken door de familie van Ark. Dus daar zit elk kwartier.
2: De beschuit.
3: Ja, elk kwartier kun je de carillon horen leiden. Dat is gewoon. Maar in. Op een bepaald moment is de reformatie gekomen, ook in Heerde. En toen is eigenlijk geheel Heerde overgegaan van de katholieke kerk naar de protestantse kerk. Dat is eigenlijk wel, zelfs de pastoor is meegegaan naar de, die is gewoon. Die werd dominee zo ongeveer. Ja. Hij is wel op een bepaald moment afgezet. Wat de reden van is, dat kan wezen dat hij misschien goed protestant was, weet ik even niet.
2: Maar wat was dan de reden, Jan, dat heel Heerde ineens hervormd werd in plaats van katholiek?
3: Ja, protestant. Toen was er nog geen sprake van hervormd. Gereformeerd, Neder-Duits. Gereformeerd, Neder-Duits werd gesproken. Ja, dat was landelijk in Nederland natuurlijk. Ging de beelderstorm. Het ging door heel Nederland heen.
2: Ja, en heel Europa.
3: Ja, heel Europa. Ja. Maar Nederland was daar wel heel sterk. En natuurlijk heeft heel veel gevolgen gehad. Veel mensen. De strijd met de katholieke kerk. Maar had natuurlijk ook met het koninkrijk van het Spaanse Rijk te maken. Ja, dat is gewoon. Maar Heerde werd. Is eigenlijk helemaal protestant. In tegenstelling tot een epe en fase waar nog duidelijk katholieke enclaves bleven. Ja. Dat is gewoon even. Maar hier was dat gewoon één verhaal. Dat is gewoon. Dus dat is. En de kerk. We hebben het over de Johanneskerk. De kerk is genoemd naar de evangelist Johannes. En dus niet naar Johannes de Doper. Als je de Bijbel, een beetje Bijbel vast, dan heb je twee Johannessen vooral. Belangrijk is Johannes de Doper, de aankondiger van Jezus. Maar de evangelist Johannes was een van de apostelen en discipelen van Jezus. En die, daar is hij nou genoemd.
2: Dat is de naamgever.
3: De naamgever. En in in 97 zijn bij de. Is het koor, de consistorie van de kerk, ook gerestaureerd. En toen zijn er weer afbeeldingen van een aantal apostelen naar voren gekomen. Die zaten onder de x-aantal lagen kalk. Want met de reformatie is ook alles wat katholiek was, beelden en
2: De kwast erover.
3: En toen zijn die beelden van die apostelen ook weer tevoorschijn komen. Zijn gerestaureerd en die kun je nu gewoon duidelijk zien. En daar, toen is eigenlijk ook de naam Johanneskerk veel meer ontstaan. Voor was de hervormde kerk, of ja, de gereformeerde kerk. En verder had het bijna geen naam. En nou, tegenwoordig is het vooral de Johanneskerk. Ja, dus dat ja.
2: Het is ook een van de grootste kerk van de gemeente Heerde, toch?
3: Ja, het was ook, zeg maar, qua gemeenteleden is dit nog steeds wel de grootste. Volgens absoluut.
2: Over hoeveel leden hebben we
3: het? Ja, het is ergens op de 25, tussen 2500. Het zijn, voor mij was het een telling van 1 of 2 jaar geleden, maar ook dat neemt wel wat af. Maar op dit moment ook trouwens ook wel weer wat toe. Dat is gewoon, we hebben een heel actieve jonge dominee. En die is sinds een jaar en die spijkert ook goed aan de weg. Dat is gewoon, ja, dus in die zin is dit een oud gebouw, oude kerk. Hier heeft meer oudere kerken, er zijn meer mooie gebouwen. Alleen die zijn even wat recenter, die zijn 100 of 200 jaar oud. Behalve natuurlijk de kerk in Vorchten. En die moeten we niet vergeten, want Vorchten is natuurlijk, ook gemeente Heerde. Dit is de oudste kerk eigenlijk.
2: Zeker net zo oud als Heerde.
3: De kerk is ouder. Dat is ook eigenlijk de oudste, als ik goed heb, de oudste kerk in Nederland die nog in gebruik is, waar dienst in worden gehouden. Ja, dus daar mogen we heel trots op zijn, hoor, in de gemeente Heerde.
2: Hans van Merck is daar de predikant. Die laat dat ook regelmatig weten.
3: Ja. Dus ja, dat is een beetje de, kun je zeggen, de
2: geschiedenis.
3: De geschiedenis.
2: Van dat pareltje in het centrum van Heerde.
3: Ja, er valt heel veel over te vertellen. Zeg maar even qua tijd zie ik al dat we aardig op moeten.
2: Hebben we nou,
3: op dit moment zijn we met de nieuwbouw. Dat wel misschien even goed om. Sinds begin vorig jaar is er een nieuwbouw plaats. Tegen de kerk aan, een kerkelijk centrum. Waar activiteiten gewoon ook gecombineerd kunnen worden. Want het zat altijd in veel en welgelegen. Hier schuin tegenover. Yeah. Nou, dat is Palmer zei van. Dat wordt te duur en te ver van de kerk. We gaan met een nieuwbouw bezig. Dat wordt er nu, dat wordt in september geopend. 18, 19 september. Okay. Misschien voor jullie ook op dat moment als een keer een leuk onderwerp om eens even op terug te komen.
2: We gaan het gelijk vastleggen, Jan. En dat gaan we zeer zeker doen. Ik vond het een interessant verhaal. Een leuk verhaal ook over de geschiedenis van Heerde. Dankjewel voor je komst. En dat mooie verhaal over de geschiedenis van de Johanneskerk. Jan Steenbergen.
3: Dankjewel.
2: Wellicht tot een andere keer. Dankjewel.
3: Ja. Penso con sueño para

0: legend of a...
1: De Gypsy Kings. Ik moet wel. Ja, we hebben vanochtend veel bezoek in de studio, Linda. Ja, en dat betekende changé, noemen ze dat dan volgens mij. Dus dan moeten we even weer snel wisselen.
2: Ik moest even snel even de een eruit en de ander er weer in. Maar Maria zit al helemaal op de plek. Dus zo, we gaan gewoon door met het volgende onderwerp.
1: Ja, want het is weer een belangrijk onderwerp. Want dat speelt natuurlijk nog steeds. Jan blijft daar toch zitten, Maria, heb ik de indruk. Ja, hij komt niet deze kant op. Nou ja, goed. Hij kan in ieder geval met ons meeluisteren. Hey, Maria Maas is bij ons aangeschoven. Maria kennen we natuurlijk van het programma Maas en Waal. Het land van Maas en Smaal, moet
3: Maas
1: ik zeggen.
3: En Smaal.
1: Smaal komt zometeen ook nog. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed komen. Hey, leuk dat programma, of niet?
3: Ja, Land van Maas en Smaal, dat is heel leuk om te doen. Alleen, het is best wel belastend voor ons. Hè? Sandra, die is stewardess, die vliegt. En we hebben dus echt terug een zomerpauze moeten inlassen. Omdat dat we... Ja, we moeten echt bedrijven zoeken. Dus bedrijven mogen zich ook melden, hè? Uit Heerde en Epe. Als je het leuk vindt, een uur een programma dat wij praten over jullie bedrijf, meld je aan. En we hebben, vind ik, een aantal hele leuke gesprekken gehad met bedrijven.
1: Pareltjes, vond ik, Maria. Pareltjes.
3: Nou, dank je.
1: Zeer zeker. Nee, maar dat,
3: maar dat hangt vooral van je gast af. Hè? En ach, als ik vooral nu aan die jongeman van bakkerij Kamphorst denkt, die nu waarschijnlijk al bijna aan het vertrekken is naar China om weer aan de wereldwedstrijd mee te doen. Ja. Nou ja, heel erg leuk om met zulke mensen te praten. Of met de mensen van de melkboerderij, de biologische melkboerderij. De en anderen ook hoor, heel leuk.
1: Nee, maar zo is het. En wilt u die uitzendingen, die hebben we allemaal natuurlijk al gemaakt en ook uitgezonden. Maar wilt u ze nog eens terugluisteren, dan kijkt u gewoon even op de website van RTV 794 bij podcast. En daar staan ze allemaal op. Het land van Maas en Smaal. Daar kom je niet voor. Je komt voor een heel ander onderwerp. Want jij bent ook actief betrokken, Maria, bij Vliegveld Lelystad.
3: Of eigenlijk... Ja, ik ben actief. Wij redt de Veluwe.
1: Willen we eigenlijk niet horen. Hè? Airport Lelystad Airport.
3: Nou, wat mij betreft zou het niet open moeten gaan voor vakantietoerisme. En de uitbreiding van het vliegveld zou niet open moeten gaan.
1: Vertel nog eens in het kort, Maria, van waarom dat niet? Waarom mag dat niet open?
3: Oorspronkelijk was het bedoeld als overloop voor Schiphol. Mm-hmm. Om daar de vakantievluchten naar over te brengen. En mocht ook alleen daarvoor gebruikt worden. Maar toen bleek dat de aanvliegroute naar Schiphol... gaat hier over het oosten van Nederland. Ja. En om Lelystad Airport te kunnen bereiken... zouden vliegtuigen dan heel laag moeten vliegen... over eigenlijk hele grote stukken van Gelderland. Ook Overijssel, Drenthe.
1: Maar vooral ook de Noord-Veluwe.
3: En vooral de Noord-Veluwe. Hè? En nou ja, daarom hebben mensen een jaar of 7, 8... ik weet niet hoe lang al het speelt... de Stichting Red de Veluwe opgericht. En steun gekregen van de provincie... van alle burgemeesters van de Noord-Veluwe. En gezegd, dat laagvliegen willen wij niet.
1: Nee. Nee, maar dat is ook logisch, denk ik. Hè? Je hebt overal, we hadden het er al eerder over in deze uitzending... je hebt overal Natura 2000 projecten, gebieden. Daar hebben we heel veel werk van gemaakt... om die mooie natuurgebieden hier te krijgen. En nou hebben we ze. En dan gaan we er vliegtuigen laag overheen sturen... die toch heel veel uitstoot hebben. Dat hebben ze al jaren.
3: Vooral lawaai.
1: Niks nieuws.
3: Vooral lawaai. Ik denk dat het lawaai ernstig zal zijn.
1: Ja.
3: Denk ook aan het toerisme.
1: Ja.
3: Hoeveel geld wordt er niet verdiend op en rond de Veluwe met toerisme? Ja, mensen komen niet op een camping om 's ochtends en 's avonds... ook aan de randen van de dag, heel vroeg en heel laat op de avond... want die toeristenvliegtuigen moeten 3 keer op en neer vliegen... om hun business case rond te krijgen. Ja. En dat betekent dat er 's ochtends heel vroeg, 's avonds heel laat... eigenlijk behoorlijk laag op 1000, 1200 meter vliegtuig zal overvliegen. Nou, dat was oorspronkelijk de reden waarom Red de Veluwe werd opgericht... waarom we tegen waren. In de loop der jaren werd ons steeds meer duidelijk van... wat is dit eigenlijk voor een gek verhaal? In deze tijd waar de commissie Remkes heeft gezegd... niet alles kan in Nederland. In deze tijd waar we ons zorgen moeten maken... over de geringe ruimte die er is, de klimaatproblemen... de jonge mensen, de mensen die geen huizen die we niet kunnen bouwen... het stikstofprobleem, dat alles gaan we een vliegveld uitbreiden... terwijl we eigenlijk gewoon toch iets minder zouden moeten vliegen. Ik zeg niet dat we niet zouden moeten vliegen.
1: Nee, precies. Het is niet...
3: En dat is uiteindelijk ook door de hele Tweede Kamer... de meerderheid in de Tweede Kamer gedeeld. Want daar is een motie aangenomen voor dit nieuwe kabinet kwam... dat vliegveld Lelystad niet geopend zou moeten worden. Mm-hmm. En toen kwam de kabinetsformatie.
1: Ja. Maar nog even, Maria, want... Uiteindelijk, er zijn nooit vergunningen afgegeven, heb ik begrepen. Zowel natuurvergunningen als bouwvergunningen. Alleen, het vliegveld staat er al. Er is meer dan 250 miljoen geïnvesteerd in het vliegveld... zonder dat er überhaupt vergunningen voor waren afgegeven.
3: Er waren geen milieuvergunningen. En daarvoor zijn wij, Red de Veluwe, verschillende keren naar de rechter gestapt.
1: Ja.
3: En bij de rechter gezegd van wij willen dat er gehandhaafd wordt. Het is van belang dat als wij wetten hebben in Nederland... en je hebt vergunningen nodig, dat nageleefd wordt. En iedere keer kwam zeg maar het ministerie, de minister... weg met het argument van de natuurvergunning komt eraan. Maar is er nog steeds niet.
1: Men suggereerde dat die aanvragen allemaal gedaan werden... en dat was een formaliteit.
3: Ja. Een formaliteit. Maar ze waren ermee bezig, het zou eraan komen... ik ga niet in alle details, maar als je ziet... wij hebben alle stukken over die hele besluitvorming opgevraagd. En daarin zie je eigenlijk dat ze voortdurend bezig zijn... om ontsnappingsroutes te vinden, geitenpaadjes te vinden. Want het zal heel problematisch zijn om die natuurvergunning te krijgen.
1: Ja.
3: En we hebben Europese wetgeving, we hebben de habitatrichtlijn... en die zegt eigenlijk vanwege de hoeveelheid stikstofuitstoot in Nederland... mag je niet nu nieuwe projecten beginnen als je niet aantoonbaar eerst kunt laten zien... zien dat de natuur die in de omgeving op het spel staat, mm-hmm. dat die hersteld is. Dus in die zin zijn wij er ook wel van overtuigd eigenlijk... dat zo'n natuurvergunning niet zal lukken.
1: Nee.
3: Nou, wat hebben we toen gedaan? Onze juristen, met behulp van de advocaat die ons altijd helpt... die heeft de laatste keer dat we weer bij de rechter waren gezegd... van ja, nu wordt er voor de zoveelste keer gezegd... we kunnen niet handhaven, want de natuurvergunning komt eraan. Rechter, zeg nou eens tegen de minister... binnen welke termijn er een natuurvergunning moet zijn. En die uitspraak is geweest, een week of 2, 3 terug. En de rechter heeft gezegd, minister, binnen 4 maanden... dus voor eind van dit jaar moet u de natuurvergunning leveren. Nou, dat werd landelijk nieuws.
1: Ja.
3: Dat is echt bijzonder, want ook bij Schiphol zijn er problemen met de natuurvergunning. Ja. En ook bij Rotterdam. Maar goed, laten we het over Lelystad Airport hebben. Dit zou een precedent ook voor Schiphol kunnen zijn. Maar de minister moet dus nu gaan leveren. Dat betekent dat de minister van Landbouw en Natuur... die moet de natuurvergunning afgeven. Die is van D66. En die zit ook met zijn hele stikstofdossier.
1: Mm-hmm.
3: Moet je nagaan, hè, dat het mogelijk is dat de boeren... van wie veel gevraagd zal worden vanwege het stikstofdossier... maar het is nodig, Nederland moet van het slot af... dat die wel nadelige gevolgen zullen ondervinden. Terwijl de hele luchtvaart eigenlijk niets hoeft te veranderen.
1: Mm-hmm.
3: Terwijl luchtvaart is een belangrijker uitstoter van stikstof, van CO2, van geluid. Dus... wij zeggen van ja, dat is nooit haalbaar dat die natuurvergunning gegeven wordt.
1: Ja.
3: We zijn dus enerzijds heel blij. Anderzijds weten we uit het verleden dat het ministerie van INW... dus de minister waar de VVD-minister op zit, niet die van Landbouw... daar zit de D66'er. Minister Karremans heeft gezegd... we gaan volgend jaar een Lelystad Airport openen.
1: Ja.
3: 2027. Altijd nog onder voorwaarden, wat in de kabinetsformatie is afgesproken. Het laagvliegen moet opgelost zijn en er moet een milieuvergunning zijn.
1: Ja.
3: Nou, de milieuvergunning moet nu dus binnen 4 maanden geregeld worden. En wat onze zorg is, wat eerder dus gebeurd is, is dat er dan bewust voor gekozen wordt om een milieuvergunning te geven waarvan bekend is dat die niet bij de rechter zal halen. Wat het ministerie dat weet. Dat blijkt uit die eerdere stukken, dat ze dat geitenpaardje eerder hebben gebruikt. Ja, ja. En dan zeggen de ambtenaren tegen de minister van het is eigenlijk niet haalbaar, maar op deze manier kunt u tijd kopen.
1: En die tijd is belangrijk. Omdat je dan weer opnieuw argumenten kunt verzinnen.
3: Nou, kan Karremans ondertussen zijn vliegveld openen, de andere minister. Mm-hmm. Ik weet dan verder, ik ben niet een van onze juristen, of dan een kort geding voldoende is. Maar goed, dan beginnen de vervolgverhalen. Ja. Het is nooit klaar, lijkt het wel.
1: Kortom, jullie dwingen nu Lelystad of het ministerie eigenlijk om een natuurvergunning af te geven binnen 4 maanden. Doen ze dat niet? Lukt dat niet? Dan is het over en uit? Of is het...
3: Als zij zich erbij neerleggen. Ja. Maar wij verwachten dus dat ze geitenpaadjes gaan zoeken. Ja. En dat ze misschien er eentje geven waarvan ze bij voorbaat weten dat die het bij de rechter niet zal halen. Want wij gaan dan procederen en zeggen van ja, maar dit kan helemaal niet. Ja. Maar dan kopen ze tijd. En wellicht komt dat de VVD niet heel slecht uit, want die wil nog altijd het vliegveld openen. D66 en CDA hadden dus gezegd het mag niet open, maar hebben nu gezegd mits er die goede natuurvergunning is en mits het laagvliegen is opgelost. Maar er zijn ook geluiden dat Defensie wellicht liever het hele vliegveld voor zich alleen wil hebben. Mm-hmm. We weten het niet. Mm-hmm. We zullen zien. Het is een... In het Engels zeggen ze dan never ending story. Ja. He, het verhaal houdt niet op.
1: Ik noem het een gebed zonder end.
3: Maar... Een gebed zonder end is ook een goeie. Ja.
1: Wordt vervolgd, zullen we maar weer zeggen, of niet?
3: Wordt vervolgd.
1: Dankjewel, Maria, dat je even de tijd nam om naar onze studio te komen en ons weer even bij te praten over Lelystad Airport.

0: Gustavo Lima. Ja, we hebben de smaak echt te pakken vanochtend, hè? We zitten helemaal in de zomer.
1: Ik ben helemaal kapot, echt waar. Ik ben blij dat het zo afgelopen is. Want ik heb 3 uur lang gedanst nu, Jan. Ik ben er echt helemaal klaar mee.
0: Wat voor dans was dit die we nou net deden? De ballada?
1: De ballada,
0: mooi,
1: ja.
0: Mooi. Dat is de mambo, zeker, als je een paar drankjes op hebt. Ja,
1: ja, ja. Oh, die heb ik nog niet eens op. En dan nog de hele ochtend dansen.
2: Kun je nagaan.
0: Zo is het. Hey, we zijn alweer toe aan onze laatste gasten van vanochtend. En ze zijn hier bij de in de studio. Twee leden van het bestuur van Jazz and More uit Epe. Twee alom bekende. Ze zijn hier al regelmatig te gast. Cora Korst en Sandra Smaal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom hier in de studio. Jongens, het is al de 4e zaterdag dat Jazz and More op het programma staat. Volgende week is de laatste alweer.
2: Ja, joh.
0: Gaat dat snel, hè?
2: Het vliegt voorbij.
0: Ja, ja. En hoe is het afgelopen week gegaan, Sander?
2: Heel goed.
0: Ja?
2: Ja. Over het algemeen is de derde zaterdag altijd een beetje een klein dipje. Dat heeft ook met vakanties te maken, mensen die weg zijn. Maar we zijn heel tevreden. Het plein was goed gevuld.
0: Ja.
2: En er werd heerlijk gedanst door de mensen.
0: Net als wij, zojuist.
2: Ja, precies. Ja. Eigenlijk vergelijkbaar met de sfeer hier in de studio. Maar weer twee geweldige optredens. En de omstandigheden waren natuurlijk ook super.
0: Ja.
2: Je hebt het niet voor het uitkiezen. En we hebben nu toevallig 3 goede zaterdagen qua weer gehad.
0: Ja. Ja.
2: En dat
0: dat is natuurlijk wel een belangrijke factor voor jullie, denk ik.
2: Zeker,
0: ja.
2: Zeker.
0: Ja. Hey, maar Epe heeft Jazz and More in zijn armen gesloten.
2: Ik hoop het.
0: Ja, ja. Maar goed, als er zoveel belangstelling voor is, dan kan dat toch niet anders?
3: Dat is ook zo. En ik denk dat wat Sander ook zei, het is het weer.
0: Ja.
3: Het is de line-up. Ja. Uitstekend weer door Jan Egbert Kieskamp uitgekozen. Daar zijn we heel blij mee. Maar ook onze promotie door Vera Loos. Dus het is een combinatie van factoren. Dat we steeds bekender worden. Niet alleen in Epe, maar ook ver daarbuiten. Maar ook bij artiesten die het geweldig bij ons vinden. Om bij ons bijna te mogen optreden. Dus het is echt een heel mooi event geworden.
0: Ze vechten om een plekje tegenwoordig.
3: Nou, als er vanavond iemand uitvalt voor zaterdag, dan weten we dat Jan Egbert gewoon weer direct vervanging krijgt. Dus het is echt, ze willen heel graag bij ons optreden. Dus ja, het is heel mooi.
0: Ja, maar dat kan ik me voorstellen, want het is natuurlijk een uniek evenement zo in het centrum. Vrij toegankelijk,
2: ja.
0: Gratis
2: ja.
0: Toegankelijk.
3: Ja.
0: Waar zie je dat tegenwoordig nog? Ik bedoel, een beetje festival, dan vragen ze 100, 150, soms 250 tot 300 euro.
3: Ja, en het enige wat wij heel fijn vinden, is dat ze muntjes bij ons kopen.
0: Ja.
3: En hoeven ze niet eens wat te drinken, nee. Als de muntjes maar komen.
2: Ja, want naast sponsorgeld is dat wel onze bron van inkomsten. Ja. Waar wij inderdaad deze bands van kunnen inhuren.
0: Ja. Ja.
2: En het materiaal en dergelijke.
0: Nee, maar mensen krijgen er dus iets voor terug. Niet alleen muziek, maar kunnen ook gewoon...
2: Het is inderdaad... Je betaalt €3,50 voor een muntje, maar je krijgt gratis muziek.
0: Ja, precies.
2: Dat
0: mooie muziek.
2: Ja,
0: goeie bands.
2: Zeker. Afwisseling voor elk wat wils.
0: Ja. Afgelopen zaterdag hadden jullie wie staan?
2: Afgelopen zaterdag hadden wij Carlos Javier en La Luz.
0: Ja. Wauw. Zuid-Amerikaans.
2: Zuid-Amerikaans. Ja. En de zangeres was Sosia El Razi. Zij is eerder bij ons geweest op het plein met de Venus Tunes. Een geweldige zangeres. En dit waren ook een beetje Latin invloeden. En daarna hebben we de Soul Survivors gehad. Een band die ook wel covers speelde, ook wel eigen werk speelde. Maar het plein stond op zijn kop.
0: De boel in ieder geval goed aan de gang kreeg.
2: Ja, want er zaten ook herkenbare nummers bij voor het publiek. Ja, en dat trekt natuurlijk altijd.
0: Ja.
2: Dus de voetjes gingen van de vloer.
0: Hey, en hoe is dat komende zaterdag?
2: Komende zaterdag hebben wij 2 optredens. Het eerste is Hammond Madness. Dat is een act van 2 Hammond-orgels met drums. Op drums Chris Strik. En het wordt eigenlijk een soort battle. Of zo mag je het eigenlijk niet noemen. Een muzikale viering van het Hammond-orgel. Ja. En daarbij zul je alle rauwe en soulvolle klanken horen van het Hammond-orgel. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een heel specifiek geluid. Heel dat herkenbaar.
0: Dat heeft Sven, nou ben ik zijn achternaam even kwijt, maar die deed dat met...
3: Matthijs van Niekerk.
0: Bij Matthijs van Niekerk, ja. zijn Hammond-orgel. Ja. Dat zwingt wel, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Klopt. En nou ja, dat is dus het eerste optreden vanaf 4:00. Uiteraard, het plein is weer vanaf 3:30 geopend. De bar is dan open, de muntenbalie is open. En daarna, vanaf 6:00, hebben we een optreden van Brassa. En Brassa is een 8-koppige Utrechtse band. Daarbij word je gewoon van het plein geblazen. Want je hebt allerlei trompetisten, saxofoon, keyboards, percussie, drums. En... het is puur eigen werk. De bandleden schrijven samen al hun nummers. En hierbij kun je stevige beats en vette grooves verwachten. En ja, stilzitten is gewoon geen optie. Dus wij gaan gewoon weer dansen aanstaande zaterdag.
0: Gewoon lekkere salsa, zoals wij dat hier...
2: Nou ja, inderdaad.
0: Ja. Nou, dit zijn dan allemaal voorproefjes in ieder geval al. Hey, en hoe is het met de vrijwilligers, Co?
3: Geweldig.
0: Elke week staan ze er allemaal weer.
3: Ja. Ze staan er al, ze vechten om een plekje achter de bar, bijna. Dus het is...
0: Ja, maar dat kan ik met deze warmte goed voorstellen. Ja, ja, dat je dicht bij de tap staat.
3: Het is niet de bedoeling dat ze zelf gaan drinken.
0: Oh, dat niet.
2: Dat doen we na afloop.
3: Dat doen we
2: elkaar.
3: Na afloop. En ik denk ook dat het de sfeer een beetje tekent. Ik denk dat we... echt een uniek concept, ook met onze vrijwilligers hebben neergezet. En dat is ook mede debat en hoe Sander dat regelt. Want die gaat daarover. Dat we met elkaar na die tijd ook even een hapje gaan eten en een drankje. Maar en iedereen heeft daar lol in. Ja. En dan is het ook heel makkelijk, in tegenstelling tot andere events... ja, moeite om vrijwilligers te krijgen, maar dat hebben wij nooit gehad. Nee. Wij zijn in het begin gewoon van scratch begonnen. Ja. Met 23 en nu inmiddels 90. Ja.
0: En jullie hebben begrepen dat je vrijwilligers in de watten moet leggen.
3: Ja. Absoluut, ja. Absoluut.
0: Want dat is natuurlijk een belangrijk argument.
2: Ja. Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Ja.
0: Voor wat hoort wat. Ja. En dan,
2: kijk, mensen maken wel tijd vrij voor jouw evenement, om in hun vrije tijd naast hun baan en gezinnen daar te staan.
0: Precies.
2: Dus ja, wij zijn daar heel blij mee en dat mag beloond worden.
0: Ja, ja. Aanstaande zaterdag gaat dat weer gebeuren, midden in het centrum van Epe op het Kerkplein.
2: Van 4 tot 8.
0: 4 tot 8. Ja. Is er de 4e keer dit jaar Jazz and More Epe. Volgend jaar weer gewoon opnieuw. Dan hebben we er nog eentje natuurlijk te goed. Maar
3: ja, we hebben nog
0: blijven dat vallen. Dat ploegje blijft lekker intact.
3: Wij blijven intact en we gaan ervoor om volgend jaar weer te gaan knallen. Dus dat gaan we weer doen.
0: Nou, wat willen we nog meer? Ja. Epe is gewaarborgd van 5 mooie festivals op de zaterdagmiddag. Jazz and More in Epe. Co Rakhorst en Sandra Smaal, dank voor jullie komst hier naar de studio. En natuurlijk veel succes, maar vooral veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Komende zaterdag weer opnieuw.
3: Dankjewel.
4: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Ja, en is het plaatje bijna afgelopen. En dan gaat Jan zo 2 seconden voordat er dan iets moet gebeuren... gaat hij altijd tegen me aan lopen praten. En dan raak ik weer helemaal van de leg. Ja, we zijn bijna aan het eind van ons programma. Nou, er kan nog net 1 liedje. Maar dan gaat Jan kiest iets anders dan wat ik in de planning had staan. Moet ik ook weer schuiven. Dank je wel voor het luisteren in ieder geval. En onze gasten, dank je wel voor het naar de studio komen. Maar we kunnen... Nee, ik zet je microfoon niet eens open, Jan. Je kan niet eens meer meepraten. Nee, ik zet hem open.
1: Mooi is dat. Je wil naar huis, hoor.
0: Ja, we gaan door. Nee hoor, we hebben nog 1 plaatje. En dan zit deze brunch er weer op. En dat was een echte dansbrunch was het deze week.
2: Absoluut. En ik heb het weer met veel plezier gedaan, Linda. Dank je wel voor de mooie ochtend. En uiteraard onze gasten ook. Dank. En doe nou maar Jody Benal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Het station van de gemeente Heerde en Epe. Radio 794.
1: In het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
5: Oost Veluwezoom.
4: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
5: De muziek.
4: Van Oost Veluwezoom.
6: Let's count this one down. 10, 9, 8, 7, 6.

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom. On the road again met Henk Henkelman.
1: Ja, beste mensen, daar zijn we weer. Het is weer zover. Ja, we gaan weer een nieuwe On the Road maken. On the Road Again. Hier bij Force Veluwe Zoom. En aflevering nummer 82. Ja, daar gaan we mee beginnen alweer. Leuk dat je er bent. Leuk dat je weer meeluistert. En tot 10 uur. Tot 10 uur hoor je hier de beste indie, pop, rock, blues, Americana. En nog veel meer van wat er allemaal voorbij kan komen. Zo, plotsklaps. Plotseling, je weet het maar nooit, hè. We begonnen dat eerste uur met een van de grootste hits van Portugal The Man. Een lekkere funky retro vibe en een lekkere baslijn erin. Het nummer was een enorm succes en werd wereldwijd gebruikt in veel reclames en in veel films. De tekst van het nummer bevat sociale en politieke ondertonen. Verpakt dus in deze mooie catchy melodie. Zeker. Ja. Wat gaan wij doen vanavond allemaal? Ja, heel veel gewoon mooie muziek. Ik zou zeggen, ga het lekker in je stoel zitten, achterover hangen. En laat het maar op je afkomen, toch? Jazeker. Je kunt ook gewoon dingen blijven doen die je doet, hè. Dat is het mooie met muziek. Daar hoef je niet voor te blijven zitten. Als je de neiging krijgt om te gaan bewegen, kun je dat ook doen. Maar ook gewoon lekker op je luie stoel of op de bank. Een kopje koffie erbij. Het is koffietijd. En dat komt dan helemaal goed. Even kijken, wat heb ik gedaan? Ja, ik heb een plaatje weggedrukt volgens mij. Zie, ja, daar ben ik nog wel goed in. Want één keer in de zoveel tijd, ja, dan moet ik deze plaat gewoon even draaien die er nu klaar staat. Genaamd na dit programma On The Road Again, Willie Nelson, gaan wij van start met aflevering 82 van On The Road Again. Nou, die dus niet, maar deze dus wel. Oh, goed begin, Henk.

0: On the road again was dit. Willie Nelson, vriend van de show, zullen we zeggen. Wij gaan beginnen met een nieuwe nostalgische en melodieuze track van Somber, zo heet die band, met een dromerige synthesizer en een hele ontspannen groove. Dus je kunt er weer rustig bij gaan zitten. Hè. Back to Friends vangt het gevoel van oude vriendschappen en verloren tijd in deze meeslepende sound. Dit is een mooie nieuwe plaat.
1: Discover new music.
0: Dat doen we zo, inderdaad. Boom, de nieuwe van Somber.

0: somber. Back to France. Maar gedacht dat we het wat rustiger gingen doen. Nee, de volgende plaat die mag er ook zijn. Lekkere Canadese rock van The Blue Stones. Een van de meest spannende duo's in de alternatieve rockscene. Ze hebben een nieuwe plaat. Een hele intense bluesy rock track met dreunende bassen en krachtige vocalen. Hier zijn The Blue Stones en Come Apart.
1: Discover new music.
0: Jazeker, dat doen we hier.

wow, zo. Dat was een bak herrie, zeg. Het waren de Blue Stones met Come Apart. We gaan het even wat rustiger aan doen. Against the Wind, geschreven en opgenomen door singer-songwriter Bob Seger voor zijn 11e studioalbum met dezelfde naam. Het werd uitgebracht als de tweede single van het album. En dan hebben we het over april 1980. Even wat rust in de tijd met deze mooie van Bob Seger.

0: Daar gaat hij, Bob Seger. Against the Wind. Mooi. Op 7 maart, dat zal afgelopen vrijdag zijn geweest, schat ik zo in, verscheen het nieuwe album Core Memory van Marble Sounds. De singles tot nu toe zijn werkelijk niet te versmaden. Prachtige mooie muziek komt van deze band. Ik heb het over Marble Sound. En die band die komt uit België rond Pieter van Dessel en Cochotte. Ze brachten in de zomer van 2024 de sterke lead single An Emotional High uit. En sindsdien is het kwalitatief nergens, maar dan ook nergens achteruit gegaan. Luister maar eens even of ik overdrijf. Catch Alive, de nieuwe van Marble Sounds.
1: Discover new music.

0: net even te druk.
1: Nog even die deadline halen.
0: Heb je een programma gemist van Voor Zenuwenzoom?
1: Geen paniek.
0: Alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Check voorzenuwenzoom.nl.
2: Ja, soms gaat het en soms gaat het niet, hè?

0: zoon van een jazzmuzikant. Een Jamaicaanse afkomst interesseert Taj Mahal, die je zojuist hoorde zich al heel snel en heel gauw voor diverse muziekstijlen. Met de blues als basis haalt hij de inspiratie uit de muziek afkomstig uit de Caribbean, zoals reggae en calypso, muziek uit West-Afrika en de gospel. Die Taj Mahal die won 2 Grammys in de categorie The Best Blues Album voor zijn albums Senior Blues 97 en The Shooting Key uit 2000. Dit kwam van het album Taj uit 1987. Straks krijgen we hem nog een keer met een hele nieuwe plaat samen met Cap Mo. Ik kreeg een mooie verzoek binnen, alhoewel mooi. Ik weet het niet, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb er nog niks van gehoord. Ja, 3 tonen, denk ik. Benson Boone. Ik kan je er niet heel veel over vertellen. Ik zag net heel gauw dat hij heel beroemd is geworden via TikTok. Ja, wie niet? En dat hij in de 19e editie van Idols had meegedaan, maar zich daar na een tijdje had teruggetrokken voordat de live shows gingen beginnen. We gaan eens even luisteren. We laten ons verrassen. In the Stars, de plaat die Willem Herkelman aanvraagt van Benson Boone.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: Love the rest in pieces.
1: Dit was dus Benson Boone en In the Stocks. Ja, mooie plaat. Heb jij ook een verzoekje, dan kun je dat gewoon hier aanvragen. Hè? Even een mailtje sturen naar forestveluwezoon.nl of je kijkt eventjes op de socials. Kijk maar even waar Forest Veluwe Zoon bij staat. Plant daar iets neer en dat komt het vanzelf wel goed. The Devil Makes Three heeft altijd gefloreerd in de ruimtes tussen genres, waar de grit van folk, de soul van de blues en de rebelse geest van punk elkaar botsen. Hun muziek volgt niet alleen de Amerikaanse verteltraditie, maar herdefinieert deze zelfs. Van hun nieuwe album Spirits is dit Lights on Me.
2: Discover new music.

Het kwam van het nieuwste album van The Manic Street Preachers, Critical Thinking, My Best Friend. Nee, zo heet hij niet, Henk. Dat staat er niet. My Brave Friend, dat staat. Led Zeppelin ga ik het over hebben. Nou, niet over hebben, maar die gaan wij zo draaien. De plaat heet Achilles Last Stand. Dit epische 10 minuten durende nummer is een van de meest dynamische en krachtige nummers van Led Zeppelin. Met een snelle, galopperende ritmepartij, complexe gitaarlagen van Jimmy Page, wordt het beschouwd als een van hun meest progressieve rocknummers. De tekst is geïnspireerd door Robert Plant's ervaringen in Marokko en Griekenland, met mythologische verwijzingen. Dit komt uit het jaar 1976 van het album Presence. Ik ga er maar eens even lekker voor zitten. Achilles Last Stand, Led Zeppelin.

Hey, hey. Was dat mooi of was dat niet mooi? Ik had het straks wel over de gitaarpartijen, maar wat dacht je van die drumpartijen van John Bonham? Led Zeppelin was dit, Achilles' Last Stand. The Stranglers, die ken je natuurlijk van Golden Brown of No More Heroes. Bekende platen die grote hits waren. Maar er was zoveel meer. Zo maakten ze in 1984 Skin Deep, een relatief vrolijk nummer dat net even iets anders klonk dan de platen die je gewend bent van The Stranglers. Maar wel heel erg lekker. Het haalde de hitlijsten, maar daar was ook alles mee gezegd. Het komt van het album Oral Sculpture uit 1984. Hugh Cornwall is 11 april te zien in... waar is die ook alweer? Luxor, Arnhem. Ja, ik was het even kwijt. En wij gaan naar het nieuws van de klok van 10 uur. Nee, 9 uur. Ik ben de weg kwijt. Skin Deep. Tot zometeen. The Stranglers.

0: hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Hallo, mannetje van de radio.
4: Weer.

0: hit van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again. Elke dinsdagavond.
1: Forst Veluwezoom.
2: Ja, leuk dat je er weer bent. Of leuk dat je er nog bent. Hier bij Forst Veluwezoom. Na het nieuws van 9 uur begonnen wij met Boston Don't Look Back. Titeltrack van het tweede Boston album. Die vervrongen gitaareffecten die je hoorde door Tom Scholz, die zijn zelf gemaakt. Daar heeft hij wel een technische opleiding voor nodig gehad, zo te lezen. Het album Don't Look Back zou aanvankelijk Arrival gaan heten. Maar een Zweeds groepje genaamd ABBA gooide roet in het eten. Ergens in de jaren 70, 78 om precies te zijn. En daarom heet die plaat dus nu Don't Look Back. Leuk dat je er weer bent. Leuk dat je er nog bent. Wat zei ik al? Wij gingen dat voor de klok van 9 uur de plaat eruit met Skin Deep van de Stranglers. Ja, van die dus. Daarvoor die mooie lange Led Zeppelin. Gillis Last Stand. Dit was ook wel een lange plaat. Don't Look Back. En ik had er nog eentje klaarstaan straks. Ergens over een half uur, denk ik. The Man of Thousand Faces. Van wie zal die zijn? Van wie was die ook alweer? Ik ga er maar even over nadenken. Ja. Zo elke week of elke maand, rond de 2 weken, zie ik de naam van de volgende artiest voorbij komen. Dan heeft hij weer een medewerking hieraan verricht, daaraan verricht. Ik heb het over Joe Bonamassa. En nu is het tijd om zelf maar weer eens met nieuwe muziek te komen. Shake This Ground. Dat gaat over een moeilijke periode in de relatie en het vinden van een manier om de boel op te schudden voordat het te laat is. Kijk. Shake This Ground is misschien wel een heel atypisch Bonamassa nummer, want groot gitaargeweld vindt deze keer niet plaats, moet ik u helaas mededelen. Maar wel een mooie, een nieuwe. Shake This Ground, Joe Bonamassa hierbij voor Veluwezoom. We gaan er even een lekker uurtje knallen.
3: Discover new music.
2: Ja, dat is het. Ook dat nog.

0: Hekkelman op je radio. Daar wordt iedereen blij van.
1: Ja, daar worden we zeker allemaal blij van. En dit was een hele mooie van rockgigant Robert John The Wreck uit Zuid-Californië. En die keren terug met hun gloednieuwe single Long Gone. Een vurig, emotioneel geladen nummer. Dat medegeschreven door de legendarische John Oates. En die kennen we natuurlijk van het duo Hall & Oates. En geproduceerd door Grammy Award winnende producer David Cobb. En die kennen we weer van Chris Stapleton, The Rival Sons. En Brandy Carlile. Long Gone was een nummer dat voortkwam met een co-write met John Oates tijdens een reis uit of naar Nashville. Deelt frontman Robert John Burleson. Het was een eer, een hele grote eer, om met zo'n geweldige grote artiest te mogen werken. En je luistert hier nog steeds naar Forest Federbezoom, On The Road Again. Waar wij de beste en de mooiste, tenminste dat probeer ik, indie, rock, pop, blues, Americana en nog veel meer te draaien hier voor jou natuurlijk. De woorden die klaarstaan, straks had ik Taj Mahal, maar nu komt Cap Mo daarbij. En die twee blues-iconen herinneren zich voor Room on the Porch, hun eerste gezamenlijke album sinds 2017. En dit warme en soulvolle werk, vol originele songs, verschijnt op 23 mei. De titeltrack met Ruby Amanfu is een ode aan verbinding en de gemeenschap. Taj Mahal en Cap Mo opnieuw bewijzen opnieuw. Jezus, wat een muziek die erachter zegt. Wie doet dat? Die bewijzen opnieuw dat ze meesters zijn in de blues, in de folk en in de Americana. Gaan we eens even lekker zitten. Even een beetje bijkomen van al het geweld dat we net hebben gehad. Room on the Porch.
2: Discover new music.

0: is ruimte voor iedereen. Room on the porch for everyone. Dit komt van zijn eerste soloalbum, Call It a Miracle, die onlangs verscheen. Zach Feinberg, ik het over bekend, als de gitarist van The Revivalists, brengt met What Happened een sfeervol en melancholisch nummer.
1: Discover new music.
0: Een hele nieuwe, jazeker.

0: Feinberg, What Happened? De eerste volledige albumrelease van The Cruel Sea in 23 jaar is een feit. Oorspronkelijk werd die band opgericht in 1989. En daar verwierf The Cruel Sea bekendheid met hun baanbrekende albums. Met name The Honeymoon Is Over, die hun plaats in de Australische muziekgeschiedenis verstevigde. Straight Into The Sun belooft de rijke, soulvolle vibes te leveren waar de fans zo van zijn gaan houden. Doordrenkt met de kenmerkende zwarte, donkere humor van de band. De nummer van The Cruel Sea, Waste Your Time.
1: Je luistert naar Voor Zweden We Zo.

GG25 was dit. En je zult zeggen of denken, ik hoor jou denken van GG25. Henk, wie zijn dat? Het zijn twee oud-leden van 10cc, Cotley en Coltman. En zij komen gewoon met nieuwe muziek. Het nieuwe nummer combineert kenmerkende muziekstijlen van Cotley en Coltman met harmonieuze melodieën. Doordachte teksten die reflecteren op het leven en de spiritualiteit. Coltman en Cotley, Cotley en Cream, dat waren de anderen. Maar dit is Coltman en Cotley. Nou, het kan allemaal. We doen even een uitstapje naar Duitsland van vroeger. Het Duitsland van vroeger, in 1988 heb ik het over de muur. Rockhaus is een Duitse rockband en een van de Oost-Duitse vertegenwoordigers van de Neue Deutsche Welle en de New Wave. De jaren 80 waren zij een van de populairste rockbands in de DDR. Mich zu leben. Dat klinkt een beetje ver. Dat is ook al lang geleden, hè? Rockhaus.

0: Left Hook Like Frazier. De band is opgericht door zangeres Amy Bone, die eerder al deel uitmaakte van The Damnations. De band noemt haar muziek retro country soul. Daar ben ik het helemaal mee eens. En met die stem van Amy Bone, de songwriting skills van Willie Flautin en de muzikaliteit van de overige leden van de Deleens kun je eigenlijk geen slecht album maken. En dat heeft de band ook niet gedaan. Dit komt van het nieuwe album Mr. Luck and Mrs. Doom 2025 uitgebracht. Man of a Thousand Faces, de lead single van het 9e studioalbum This Strange Engine van de Britse neo-progband Marillion. Neo-progressieve rock, vaak afgekort tot neo-prof, is een subgenre van de progressieve rock dat zich in het midden van de jaren 80 in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde. De populairste band van het genre, Marillion, was dus hier zeer succesvol en gedreven in. Neo-prog wordt gekenmerkt door diep emotionele inhoud, vaak overgebracht via dramatische teksten en een genereus gebruik van beeldspraak en theatraliteit op het podium. Nou, we gaan even luisteren. Marillion, Man of a Thousand Faces.
1: I'm a man of a thousand faces. A little piece of me.

Nou, dit is dus prog rock. Theatraal en bombastisch, dat heb ik ervan onthouden. Spritz, tweede album van Herman Brood, verscheen in 1978. De plaat is sterk beïnvloed door de Britse pub rock van Graham Parker en The Rumours en de New Yorkse straat lyric van Lou Reed. Bijna alle nummers op dat album hebben een lekker uptempo, rock tempo of een rock ritme. En dit album betekende de doorbraak voor Herman Brood.

Ja. Ik had geen tijd om te zeggen hoe die plaat heette, maar die heette dus One. Wij gaan eruit. Het is tijd om ruimte te maken voor andere programma's hier bij Forst Veluwezoom. Dat doen we graag, want daar worden mooie programma's gemaakt. Blijf lekker luisteren. Ik ben er de volgende week weer. Wij gaan eruit met een plaat van Faithless. We gaan de dansbaar uit met Insomnia.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen.

wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

Welkom bij Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten.

Alleen met u, Heer, kan ik leven. Heel dicht bij u, Heer, wil ik zijn. Ik ben alleen en bang in het donker. Alleen bij u, Heer, wil ik zijn. Alleen bij u, Heer, wil ik leven. Heel dicht bij u, Heer, wil ik zijn. Ik heb geen moed, ik zie geen uitweg en mijn geloof is maar zo klein. Alleen bij u, Heer, zal ik leven. Voor altijd bij u mag ik zijn. Dan is het feest, een eeuwig leven. Altijd bij u, Heer, zal ik zijn.

Onder uw vleugels, in uw erbarmen, voel ik me veilig, ben ik gerust. Bij u, Heere Jezus, en in uw armen ben ik me van geen zorgen bewust. Veilig geborgen, veilig behoed, Jezus zal zorgen, dan is het goed. Met mijn verlangen en al mijn vragen en met de zorgen die niemand ziet, vlucht ik naar u, want u wilt mij dragen en in uw armen wijkt het verdriet. Veilig geborgen, veilig behoed, Jezus zal zorgen, dus is het goed. Heere, uw liefde en mededogen zijn als een haven bij harde wind. U weet te troosten, tranen te drogen, als ik mij in uw armen bevind. Veilig geborgen, veilig behoed, Jezus zal zorgen, dus is het goed.

Een mens heeft in zijn leven behoefte aan wat rust. Niet altijd maar het uiterst geven, maar ook toch nog wat vreugd en lust. Het jagen en het jachten vraagt van de mens zoveel. Nooit even tijd om stil te wachten, het vliegt je naar de keel. En in zo'n vast gegeven van werken voor de kost, vergeet je dan te leven en niets wordt ermee opgelost. Vakantie is dan heerlijk en rusten ook een pre. De zon die schijnt begeerlijk en brengt zijn warmte mee. En wat men in vakantie doet, daar is voor iedereen wel goed. De ene ver, de ander niet, als men de rust er maar ontmoet.

Vanuit mijn raam zie ik een toren, bovenop het duin, een wachter, schuin daarachter het Noordzeestrand, de lijn van eb en vloed die het land verwisselt, groeien en slinken doet. De zee, soms deint mijn hart mee met haar golven, op en neer en dan weer onder stemmingen bedolven. Dan zie ik die toren en denk aan mijn Heer. Al zo vaak tevoren kniel ik bij hem neer. O Heer, u bent mijn toren, mijn schuilplaats en mijn rots, mijn toevlucht en mijn redder. U bent de Zoon van God.

Ga met mij mee. Hij reikt je zijn hand, de man langs de oever van de zee. Hij zegt, ga met mij mee, verlaat je land. Verlaat wat je gevangen houdt. Volg mij op onbekende wegen. En waar je gaat of staat, wees zoutend zout. Wees wie je treft tot zegen.

Niet een veelheid van woorden geeft de rede haar kracht. Niet een stortvloed van zinnen heeft verlossing gebracht. Een gelaat dat niet uitstraalt, ook al is het van een kind, kan vertellen dat God jou als geen ander bemint. Het is dikwijls één woordje dat een ingang verwekt en een wereld van wanhoop in een ander ontdekt. Als je ogen vertellen een indringend verhaal, spreek je meer dan met woorden een bijzondere taal. Zoek het niet in veel preken, als het zwijgen voldoet en een mens door jouw ogen reeds een antwoord ontmoet. Een geschenk dat je afdraagt met de liefde van hem die ons zegt: zoek mijn schapen met de gloed van mijn stem.

U luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden onder Radio 794 door Cala Radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Wilt u misschien iemand verrassen met een lied, met een gedicht? Dan mag u altijd bellen of schrijven. Bellen 0578-696-282. 0578-696-282. Schrijven J. Veldkamp. Kamillenweg 36, 81, 81. BT in Heerde. Kamillenweg 36, 81, 81. BT in Heerde. Of via de mail veldkamp.joh@gmail.com. veldkamp.joh@gmail.com. En dan zal ik proberen aan uw wens te voldoen.

fluisteringen. In de fluisteringen van de stille nacht hoor ik zoveel dingen die er nooit verwacht binnenin mij wonen. En ik vraag me af wie van hen ik zomaar gratis toegang gaf. Maar er komt een wachter voor mijn deur te staan en hij kijkt nauwlettend wie erin zal gaan. Vredebodend plaatst hij op de eerste rij en de onderen stokers komen er niet bij. Zo wil ik bereiken dat mijn hart verstilt en door vele stemmen niet verhard, verkilt, maar mijn God, de woorden die naar binnen gaan, laat toch daarvoor wachters bij de uitgang staan.

Een prachtig lied. Omdat Hij zich heeft gegeven voor ons. Daarom zal ik Hem eens in heerlijkheid zien. Als Jezus terug mag komen op de wolken des hemels. Wat een prachtige dag zal dat zijn. Een hele mooie dag voor zijn kinderen, de kinderen van God. Voor de broers en zussen van onze Heere Jezus Christus. Want Hij heeft het zelf gezegd. Ik heb jullie vrienden genoemd. Hij kwam steeds voor ons op. En dat doet Jezus nog steeds. Hij wil ons steeds nog helpen. Hij wil zijn onze schuilplaats. Maar hoe zijn wij? Zijn wij de schuilplaats voor vluchtende mensen? Zijn wij de uitkomst voor talloze wensen? Zijn wij de opvang voor struikelende voeten? Zijn wij de vriend die geplaagden ontmoeten? Zijn wij degenen die treurenden schragen? Zijn wij de helpers die troosten en dragen? Zijn wij het lichtpunt dat straalt in de nachten? Zijn wij de redding waar velen op wachten? Zijn wij het rustpunt van velen die vrezen? Is uit ons wezen Gods liefde te lezen? Dan zijn wij tempels van eeuwige waarde en onze harten een bloeiende gaarde.

geloven in de kracht van Gods liefde. En als God je dan thuis haalt, dan is er geen stervensangst, geen pijn. God heeft haar zomaar weggenomen, zijn engelen zijn stilgekomen, geen groet, geen afscheid mocht er zijn. Nu staan we bij haar planken woning, zien voor het laatst haar lief gezicht, waarop een glans van vreugde ligt, omdat ze zomaar thuis mocht komen.

Op een dag zal het gebeuren. De leeuw ligt naast de ree. De sterke zal het kleine niet verscheuren. De zwakken tellen mee. De rijken en de armen vieren samen feest. Geen onderscheid in meer of minder meest. Geen dood of oorlog nog te melden. Een bloeiende woestijn. Geen dorre vlaktes, maar geurige velden. Geen ziekte zal meer zijn. Geen mijnen in het veld, maar oogst voor iedereen. Een wereld zonder grenzen, allen één. Weg alle kloven en verschillen, de vrijheid in de lucht. Geen wonden meer te dragen, lasten tillen, niemand meer op de vlucht. Ieder ontvangt de vruchten van gerechtigheid. Liefde verdrijft de wrok en eenzaamheid. Op die dag zullen alle vredesdromen in Christus samenkomen.

Gebed voor elke dag. Voor allen, Heer, die eenzaam zijn. Voor allen die U zijn vergeten. Voor allen die zichzelf zo klein, zo hopeloos, onbelangrijk weten. Voor ieder die geen blijdschap kent, voor elk die onder druk moet leven. Voor ieder wie Gij één talent, geen 10 talenten hebt gegeven. Voor allen die met scherpe tong de ander ondoordacht bezeren. Voor ieder die je lang niet zong. Voor elk die het liefste moet ontberen. Maar ook voor allen die zich rijk beschouwen op zichzelf vertrouwen. Voor allen die je sterke dijk van haat rondom hun harten bouwen. Voor allen bid ik U, o Heer. Vooral voor hen die zelf niet vragen. En voor mijzelf bid ik steeds meer, of ik blij en dapper het kruis mag dragen. Amen.

Even kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik wens u God zegen toe. Dit programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. We leven in gezondheid. Tot volgende week. Dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie

0: van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
1: Rob, je moet de muziek even uitzetten. Run past the rivers. Nou, een goed begin is het halve werk. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over herplaatsbemiddeling voor honden en katten met gedragsproblematiek. Ik praat hierover met oprichter Maartje van den Einde. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Of wil je reageren op dit programma? Stuur dan een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob de Konis. Ik doe toch even een intro en daarna zal ik toch even wat zeggen. Herplaatsbemiddeling is gespecialiseerd in de zorgvuldige herplaatsing van honden en katten met gedragsproblematiek met begeleiding door erkende gedragstherapeuten. Nou, we hadden Maartje een paar weken geleden al gebeld. Dat ging niet helemaal goed door de techniek. We hebben nu weer een probleem. De telefoon is leeg. We gaan even kijken of we een liedje op kunnen zetten om dit te fixen. Ja, zo niet, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan oplossen. Begin even met Home. En nou, ben zo terug.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ik ga in gesprek met Maartje van den Einde van Herplaatsbemiddeling. En als het goed is, heb ik Maartje aan de telefoon.
1: Dat klopt. Hoi Ellen.
0: Fantastisch. Hi. Wat fijn dat je er bent. En wat heerlijk dat we nu ons gesprek kunnen doen. De vorige keer ging het niet helemaal goed. Het was net ook nog even spannend. Maar je bent er. Wat klinkt je goed? Je hebt een goed plekje gevonden, of niet?
1: Ik zit op mijn gewone werkplek en ik zit rustig.
0: Nou, hartstikke goed. Ik heb net even aangegeven, herplaatsbemiddeling is gespecialiseerd in de zorgvuldige herplaatsing van honden en katten met gedragsproblematiek. En jullie begeleiden dat. Maar ik denk dat jij het zelf misschien nog wel net even iets mooier kan uitleggen. Want het heeft ook te maken dat jullie willen dat een dier niet naar een asiel gaat.
1: Klopt. Kijk, sommige dieren zijn gewoon, die functioneren gewoon niet zo goed in een asiel. En met name dieren die niet zo goed met andere dieren gaan, die krijgen daar heel veel stress van. Dus dat is een van de redenen waarom we dit initiatief zijn gestart. Maar eigenlijk ook omdat we zien dat vaak mensen ook wel zoeken naar een asielplek, maar het niet kunnen vinden. Vanwege de problematiek ook vaak. Dat de asiels zeggen van nou, dit durven wij ook niet aan. Ook zien we natuurlijk wel dieren die van hand op hand gaan vanwege gedragsproblemen. Ja. Want dan proberen ze het daar weer ergens en dan lukt het daar ook weer niet. Nou, dan moeten ze weer naar het volgende adres. Er wordt vaak niet helemaal eerlijk gedaan over het gedrag. Of is dat gewoon de enige manier om toch van zo'n dier af te komen. En wij willen dat gewoon anders doen. Wij willen gewoon eerlijk zijn over het gedrag en laten zien dat het ook met goede management en training gewoon beter kan gaan.
0: Ja, mooi.
1: Maar soms is een goede plek ook gewoon al genoeg voor een dier om beter te functioneren.
0: We gaan zometeen daar ook een oproep voor doen. Jullie openen de website daarmee voor adoptanten. Eerst even een klein stapje terug, want ik heb natuurlijk jou aan de telefoon. Maar je doet dit samen met iemand. Of je hebt het, jullie hebben het samen opgericht.
1: Klopt, ja. Ik heb het samen opgericht met mijn vriendin Joya.
0: Ja.
1: En zij is ook, want we zijn beide kattengedragstherapeut. En ik doe een opleiding voor hondengedragstherapeut. En zij is ook para-veterinair, dus zij ziet ook heel veel mensen in de praktijk verschijnen met diverse problemen waar ze tegenaan lopen met hun dier. En eigenlijk liepen we zelf ook tegen het probleem aan. Stel nou dat je herplaatsing adviseert als gedragstherapeut, wat dan?
0: Yeah.
1: Wat zijn dan de mogelijkheden? En die vonden we nogal beperkt. Dus vandaar dat we dit initiatief samen hebben opgestart.
0: Ja, eigenlijk is het wel een beetje een gat in de markt. Hè? Jullie richten je op katten en honden.
1: Ja.
0: En er zijn eigenlijk, nou, ik kan niet zo even iemand vinden die dat ook doet.
1: Er zijn wel sites die dat doen. Alleen wij stellen zeg maar de verplichting vooraf dat er een gedragsanalyse plaatsvindt. En wij stellen de verplichting dat er minimaal 2 maanden een proefplaatsing plaatsvindt onder begeleiding van een gedragstherapeut. Dus dat is, ik denk dat dat het unieke is wat wij wat in ons concept zeg maar zit. En wij werken dus niet met gastgezinnen of tussentijdse opvang. We willen echt dat het bij de huidige eigenaar dus al verbetering optreedt. Daarom gaat er ook vooraf iemand naartoe. Die begeleidt dat stukje ook bij die huidige eigenaar. En dan naderhand, afhankelijk van waar het dier dan geplaatst wordt, kan het dus zijn dat een andere gedragstherapeut het overneemt. En die doet dan de begeleiding tijdens de proefplaatsing.
0: Oké. Okay. Nou, heb jij een behoorlijke achtergrond qua opleiding? Kun je de luisteraar even iets over jezelf vertellen? Want ik kan me zo voorstellen dat je met z'n tweeën liefhebbers van katten en honden en gedragsdeskundigen en weet ik het allemaal, dat je een kop koffie drinkt en dat je denkt, nou, wat gaan wij eens doen? Maar bij jou zit er behoorlijk wat studiekunde en kilometers achter. Vertel eens iets over jezelf en hoe het zo gekomen is eigenlijk.
1: Ja, ik ben eigenlijk op een gegeven moment in het asiel als vrijwilliger aan het werk gegaan. En dat asiel was wel een beetje het asiel waar de katten terechtkwamen met behoorlijk wat agressieproblematiek. Mm-hmm. En ik vond dat eigenlijk heel spannend. Dus ik dacht van ja, daar moet ik gewoon meer over weten. En toen werd ik gewezen op de opleiding bij de Tinley Academie voor gedragstherapeut voor kat. En dat ben ik gewoon gaan doen. En toen dacht ik van dit is ontzettend leuk, hier wil ik mijn werk van maken. En ik ben op die manier eigenlijk ook terechtgekomen bij Tindy Gedragstherapie voor Dieren. Dus daar ben ik ook onderdeel van het team. En daar zit natuurlijk een heleboel kennis achter. En ja, we houden 2 keer per jaar een intervisie. Dus we delen ook kennis met elkaar. En we leggen wel eens een casus voor aan elkaar. He, dus een groot netwerk, zeg maar, met veel kennis. En zodoende ben ik eigenlijk ook gaan werken voor de Tinley Academie. En ja, het voordeel is, als je ergens werkt, dan mag je vaak ook gebruik maken van de diensten die ze aanbieden. Dus ja, ik heb veel cursussen daar gevolgd.
0: Sommige mensen krijgen een auto van de zaak en jij krijgt een dienst van de zaak, heet dat eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, okay. Precies. Dus dat heeft geholpen in de ontwikkeling van mijn kennis. En ik heb geen specifieke voorkeur voor katten of honden. En ik heb zelf ook katten en honden. En dat heeft ertoe geleid dat ik ook heb gekozen om verder te gaan met honden. Want ik vind honden gewoon ook ontzettend leuk.
0: Oké, jouw collega heet de kattenvrouw?
1: Dat klopt.
0: Ja, dus jullie hebben het een beetje gesplitst.
1: We doen alle 2 katten.
0: Ja.
1: En ik doe er dan beginnend nu een beetje hond bij.
0: Ja.
1: In ieder geval ben ik nu al kinologisch instructeur en ik doe de opleiding voor hondengedragstherapeut. Dus ik ben nog geen hondengedragstherapeut. Maar ik heb natuurlijk wel die collega's van Tindy Gedragstherapie voor Dieren, onder andere, waar ik vragen aan kan stellen. En die stellen zich ook beschikbaar voor meedenken in ons initiatief. Hè? Dus het is niet zo dat wij alleen maar op onze kennis varen. Maar daar waar onze kennis ophoudt, gaan wij mensen vragen om ons te ondersteunen.
0: Oké. Okay. Waar komt jouw liefde voor dieren vandaan?
1: Vanuit ieders jeugd, denk ik. Ik denk niet dat ik een speciaal verhaal heb, maar ja, voor mij waren dieren in mijn jeugd toch wel de veilige haven, zeg maar. Hè? Daar waar je helemaal jezelf kan zijn en niet beoordeeld, veroordeeld of moeilijke dingen mee had.
0: Dat noem dus jij niet dat speciaal. Dat is dus eigenlijk het mooiste wat je kan krijgen van een levend wezen. Hè, dat je mag zijn wie je bent. Ik hoor heel veel mensen die dit zeggen. En ja, ik vind dat eigenlijk heel bijzonder.
1: Ja, het is ook heel bijzonder. Maar ik denk dat inderdaad de meeste dierenliefhebbers deze achtergrond hebben. Hè. Dus het is niet zo van dat ik een heel bijzonder verhaal heb. Maar mijn huisdieren waren voor mij wel, wel belangrijk in mijn jeugd. Ik denk dat ik ze niet had willen missen. Ik denk dat ik dan een moeilijke persoon was geworden.
0: Ja. Nou, dat is helemaal mooi dat je het zo zegt. Ja, weet je, ze zijn een onderdeel. Maar goed, er zijn ook mensen die hebben dat gevoel niet. En er zijn ook mensen, ik weet niet meer waar ik dat vandaan heb, maar iemand die heeft haar eerste katje ergens in de stad uit een, weet ik veel wat, moeilijke positie. En die hield helemaal niet van katten. En die heeft dat dier mee naar huis genomen en zo is het gegroeid. Dus dat kan ook nog, hè? Er kunnen allerlei dieren op je pad komen waardoor je hier komt.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik wou eigenlijk het komende uur met je praten over hoe het gaat. Afstand doen. Hè, waarom doen mensen afstand van hun dier? Wat zijn dan de problemen? Hoe helpen jullie dan? En uiteindelijk ga je dan naar herplaatsing. En zo gaan we er een beetje doorheen. En dan komt er van alles tussendoor. Want het is allemaal heel goed te vinden op jullie website. Die zullen we zo ook nog even een paar keer noemen. Dus ja, ik stel voor dat we even een klein stukje muziek draaien. Ik heb een gedeelte van jou gehonoreerd. Home van Bublé. En toen dacht ik, oh ja, maar dan moet Home van Dothan er ook bij. Cyndi Lauper komt voorbij. Maar we beginnen even met het tweede nummer, Home, geloof ik, hè? Ja, ik kan niet meekijken op het scherm. Ik heb hier een zwart scherm, dus doe alles uit mijn hoofd. We zijn zo bij je terug.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Maartje van den Einde van Herplaatsbemiddeling. En dan hebben we het over honden en katten. Nou, Maartje, je hebt net even in vogelvlucht verteld wie je bent. En ja, dan ben ik benieuwd. Afstand doen. Jullie helpen mensen met dieren die eigenlijk in de problemen zitten. Of zij zitten in de problemen met het dier, maar het dier heeft natuurlijk ook een probleem. Wat komt er zoal voorbij qua honden en katten? Je begin anders maar gewoon met katten. Dat is ook wel duidelijk.
1: Ja, nou, de meest voorkomende problematiek is natuurlijk katten die niet meer met andere katten kunnen leven. Hè? Dat is wat we vaak zien, dat er dus onderling toch wel wat stress is. En dat kan leiden tot agressie of tot sproeien en of tot onzinnelijkheid. Dus dat zijn de problemen die we voornamelijk bij katten zien. En bij honden gaat het toch ook wel vaak over agressie. Maar het kan ook zijn prikkeloverschuldigheid, angst. Dus je ziet daar wel een kleine verschuiving in problemen die voorbij komen. Maar het kan ook gewoon een probleem zijn die de eigenaar op dat moment ervaart. Hè? Bijvoorbeeld de zorg niet meer op zich kunnen nemen van het dier. Of gezinssituatie die verandert door omstandigheden. En ja, dat kan ook een reden zijn om afstand te moeten doen. Hè? Want de mensen die bij ons komen, dat zijn geen mensen die het willen. Het is echt, het gaat gewoon niet meer. En daarom willen ze op zoek naar een ander huis voor het dier. En dat willen ze ook zo zorgvuldig mogelijk doen. Hè? Dus ze betalen bij ons best wel wat geld daarvoor. Dus het is, het is niet zo dat ze dat vrijwillig op die manier willen doen.
0: Nee, ik vind dat ook belangrijk dat je dat even aangeeft. Weet je, misschien wordt er ook wel heel vaak geoordeeld. Hè? Zo van, je doet dat, je kiest voor een dier voor het leven. Dat roep ik zelf trouwens ook altijd. Maar ik heb twee adoptiehonden. En wij hebben ook een periode het heel moeilijk gehad. Waarin de ene hond de ander aanviel. En dan haal je een puppy bij een wat oudere hond. En dat, die pup die nam gewoon de leiding. Die nam de hele boel over. Die terroriseerde die andere hond. En dat ging gewoon niet goed. Uiteindelijk zijn we daar uitgekomen, ook met hulp. Maar ik kan me best voorstellen dat dit soort dingen dat je hoofdbrekens kost. En dat je uiteindelijk denkt, wat moet ik nou?
1: Ja, het is echt een vorm van radeloosheid en verdriet wat er ook achter zit. Kijk, dan is ons doel natuurlijk, als er nog geen gedragstherapeut is geweest, om daar zo snel mogelijk iemand naartoe te sturen. Want wellicht zijn er gewoon oplossingen en is herplaatsing niet nodig, zoals in jouw geval bijvoorbeeld het geval was. En dat is ook een van onze doelstellingen natuurlijk, want herplaatsing op zich, dat is geen doelstelling. Nee. De doelstelling is natuurlijk gewoon dierenwelzijn en de harmonie bij dier en mens terugbrengen. Dat is eigenlijk de doelstelling van ons initiatief.
0: Ja, nee, dat, en weet je, het gekke is ook hè, dat je kiest naar beste weten of er komt een dier op je pad, maar je weet nooit hoe het loopt. En dat heb ik ook heel vaak, dat mensen zeiden, ja, maar je weet toch van tevoren waar je aan begint. Ja, dat weet je dus niet altijd. En jij moet de keuze maken, hè, met name als er twee dieren zijn, twee katten of twee honden of een combinatie hond-kat, dat dan ook maar matcht. Dus ja, dat kan het heel lastig maken. Maar ik zat even te denken, hè. Stel dat een hond hè, die alleen is bij iemand, ineens probleemgedrag vertoont. Dat kan toch ook gebeuren, of niet?
1: Tuurlijk. Wat? In elke situatie kan er probleemgedrag ontstaan.
0: Ja.
1: En dat kan met veranderende leefomgeving te maken hebben. Of met medische zaken die misschien niet goed gezien worden door zo'n eigenaar. Hè? Pijn, fysiek ongemak speelt vaak een rol als dat ineens ontstaat. Dus er zijn tal van redenen waarom een dier waarom het gedrag van een dier ineens verandert gedurende het leven.
0: En gaan mensen dan ook op zoek? Is dat jouw ervaring?
1: Nou, Het hangt een beetje van de situatie af. Maar waar vooral de signalering ligt, dat is bij de dierenarts. Hè? Want daar wordt vaak gesproken over dit gaat niet goed of dat gaat niet goed. Mm-hmm. En zo'n dierenarts weet soms ook niet waar die dan naartoe moet doorverwijzen. Dus ja, daar proberen we natuurlijk wel op in te spelen. Hè? Dat die dierenartsen weten van nou, wij zijn er ook. Want ik denk vooral dat het... Ze weten niet waar ze naar op zoek moeten gaan.
0: Nee.
1: Het is nog niet zo dusdanig bekend bij alle dieren-eigenaren dat dit bestaat. Hè? Dus misschien wel meer bij honden-eigenaren, maar bij katten-eigenaren, ja, als je daar. Nee, daar is het nog niet zo'n bekend fenomeen.
0: Nee. Nee, oh mooi. Dus dat, kijk, we doen dit natuurlijk ook om zoveel mogelijk luisteraars te bereiken. Hè, dat als je op dit moment een probleem hebt met je kat of je hond, dat dat dus kan indalen. Zo van, nou, er is best hulp te krijgen. Maar ik vroeg me dus af, van wanneer komt dat naar boven? Weet je, mensen hebben toch altijd een beetje de neiging om alles te vertellen wat leuk is. He, ik heb zo'n leuke nieuwe hond. Ik heb een kind en er gaat nooit wat verkeerd. Maar zo is de realiteit natuurlijk niet. En dan hoop ik altijd maar dat mensen er wel over durven te praten. Want op het moment dat jij roept ik heb hulp nodig, dan weten mensen ook dat ze hulp kunnen bieden. Als zij niet weten dat je een probleem hebt, dan gebeurt er ook niks.
1: Ja, en je ziet natuurlijk ook heel veel negatieve reacties op de sociale media, ja, hè, als het fout gaat. En ik denk ook dat dat mensen dan weerhoudt om echt erover te praten. Maar eigenlijk in feite, niks wat wij tegenkomen is vreemd of zullen wij veroordelen. Want je bent ook maar een mens.
0: Ja.
1: Dus ja, inderdaad, wij hopen gewoon dat mensen zich vrij en veilig voelen om hulp in te schakelen. Want een goede gedragstherapeut zal je niet veroordelen. Hè? Die zal echt met je meekijken van, goh, waar liggen de mogelijkheden en waar kunnen we nog winst behalen? En zal ook eerlijk zijn als dat niet te behalen valt binnen jouw leven, binnen de leefomgeving waar die op dat moment zit.
0: Ja, dat is natuurlijk ook... Waar zijn jullie gevestigd? Noem trouwens eerst even je website, want dan hebben we dat tussendoor vast even gedaan.
1: www.herplaatsbemiddeling.nl.
0: Oké.
1: Okay. Sorry, wat zei je?
0: Ja, oké, zei ik. Helemaal goed.
1: Ja, we hebben geen vaste vestiging, want we zijn eigenlijk een samenwerkingsverband. Hè? Dus we hebben geen kantoor. Maar ja, de website is eigenlijk onze vestiging, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, nee, want dat vroeg ik me ook even af. Kijk, ik zit hier in Elburg, jij zit een stukje hier vandaan. Kan iedereen in Nederland aan de bel trekken? Hebben jullie een landelijke dekking als dat nodig is?
1: Ja, en als we nog niet iemand in de omgeving hebben, dan gaan wij actief zoeken.
0: Okay.
1: Dus, want ja, we zijn natuurlijk nu nog bezig met ons netwerk ja, zo goed mogelijk op poten te zetten. En op het moment dat wij bijvoorbeeld een hond vanuit Den Haag naar Groningen moeten herplaatsen, dan moeten we in Groningen iemand hebben die daar de nazorg gaat doen of de proefplaatsing gaat begeleiden. Hè? Dus ja. Ja, we blijven continu bezig met het netwerk uitbreiden en mensen actief te benaderen.
0: Oké, okay, nou, als mensen een probleem hebben, hè, met hun hond of hun kat, en zij zijn dat traject door. Hoe lang duurt zo'n traject gemiddeld? Ik snap dat je dat niet precies aan kan geven.
1: Nee, je bedoelt het traject tot aan dat het dier bij ons op de website staat.
0: Ja, want ik denk daarna zullen zij ook afstand moeten doen van hun dier. Toch?
1: Ja, en kijk, het is eerst natuurlijk de gedragsanalyse en dat is even afhankelijk van wanneer heeft de gedragstherapeut tijd. Mm-hmm. Daarna gaat het vrij snel, hè? Dan kan zo'n dier binnen een week bij ons op de website staan. En dan wordt het aangeboden op diverse kanalen. Hè? Wij maken ook gebruik van verhuisdieren.nl en mm-hmm. Gouden Mand, waar ook katten worden aangeboden. Dus, en we gaan in Facebookgroepen, wij adverteren ook voor onze dieren. Dus het wordt echt actief uitgezet. Ja, en hoe lang het dan duurt, dat is een beetje afhankelijk van hoeveel interesse is er in de rasgroep bijvoorbeeld. Want als je het over specifieke rassen hebt, dan wil niet iedereen dat. Wat is de gedragsproblematiek?
0: Ja, nog even terug. Sorry dat ik je even onderbreek. Maar nog even terug, want het ging mij ook even om... hoe lang duurt zo'n traject voordat je überhaupt hier bent? En dat zal je niet elke keer aan kunnen geven. Maar hebben jullie, ik noem het maar een pakketje of zo... waar je dan vanuit kan gaan bij een bepaald probleem? Of werkt dat zo niet?
1: Nee, het is echt maatwerk.
0: Het is echt maatwerk. Oké.
1: Ja.
0: Maar het dier moet eerst in orde zijn voordat jullie het herplaatstraject ingaan, toch?
1: Klopt. Gezondheidsverklaring moet er zijn. Wij willen het patiëntdossier inzien van de dierenarts. We willen de gedragsanalyse hebben. En dan gaan we het profiel pas opmaken. Dus dat is het stukje wat ervoor plaatsvindt.
0: Ja, oké. Nou, dat wou ik even scherp hebben. Dan gaan wij zo meteen praten over dat stukje herplaatsen. En ook over de gevoelens van degene die afscheid gaat nemen van het dier. En natuurlijk de mensen die zeggen van nou, ik wil wel een kat of een hond met een rugzak, noemen we dat dan maar even. We gaan even een liedje draaien. Wat wordt het? Cyndi Lauper? Ja, die had je gevraagd, hè? True Colors.
1: Ja.
0: Ik ben zo bij je terug.

0: Like a rainbow.
1: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Maartje van den Einden van Herplaatsbemiddeling. We hebben het net gehad over het moment of de reden dat je afstand moet doen van je kat of je hond. Maar gelukkig zit daar ook een mooie kant aan. Want er zijn ook heel veel mensen die gaan voor een dier die herplaatst kan worden. Ik vroeg me even af, Maartje. Waar moet je op voorbereid zijn? Of zeg je van, we hebben zo goed werk gedaan dat je het helemaal niet meer merkt dat het dier wat aangeboden wordt ooit problemen had? Of ga ik nu te enthousiast?
2: Nee, dat is al te enthousiast, hè, want dat hangt geheel van het probleem af. Want vaak moet je toch wel blijven trainen met een dier, of je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, hè. Als jij een onzindelijke kat in huis neemt, dan moet je zorgen dat het kattenbakmanagement gewoon echt goed op orde blijft. Want dat voorkomt dat een kat opnieuw buiten de bak gaat plassen. En als je het hebt over honden die agressie vertonen, dan heb je altijd wel nog een stukje management wat je moet uitvoeren. En je zal inderdaad misschien wat training moeten doen. Dus het houdt niet op, zeg maar, bij de herplaatsing. Vandaar dat ook die begeleiding bij die proefplaatsing er is.
1: Ja, want ik zat ook te bedenken, zou het kunnen zijn dat op het nieuwe adres, ja, je in dezelfde dynamiek vervalt? Of gaat dat helemaal nergens over? Kijk, er komt natuurlijk ook nog een verhuizing bij, hè? Dat levert ook heel vaak heel veel stress op. Wat is je ervaring daarmee?
2: Er komt heel veel stress bij. Maar wat tot nu toe de ervaring die we tot nu toe hebben gehad, is ook dat het soms heel opluchtend voor zo'n dier is dat hij uit de situatie weg is waar hij zoveel stress had.
1: Mm-hmm.
2: Dat is niet altijd zo, hè, want er is ook vaak wel, zeker met mensen met honden, dat er een hele hechte band is met de eigenaar. Die dus ook verbroken wordt en dat ze wel moeten wennen aan een nieuwe eigenaar. Dus er zijn heel veel factoren waardoor een herplaatsing juist opluchting kan geven, maar er zijn ook heel veel factoren waardoor inderdaad zo'n verhuizing veel stress kan opleveren. Nou, en daarvan proberen we natuurlijk die informatie mee te geven om dat zo soepel mogelijk te laten lopen. En soms gebruiken we daar ook wel supplementen voor, hè? Dus zorgen we dat we al voor de verhuizing starten met een stressverlagend supplement.
1: Ja, dat vind ik een heel goed idee. Weet je wat ook mijn ervaring is? Dat het ook gewoon allemaal tijd nodig heeft. Weet je, een kind, een te jong kind zal dingen ook niet begrijpen. Maar je kunt vaak nog uitleggen van, nou luister, jij gaat verhuizen, zo doen we dat. En met een dier, ja, die ondergaat het gewoon. He, als er iets gebeurt, dan, ja, je hebt maar ja te zeggen. En dat lijkt me ook zo lastig voor een dier. Dat ik denk van ja, je zit ineens in een nieuwe omgeving. En uiteindelijk komt het vaak best goed als het maar een beetje de tijd krijgt ook.
2: Zeker. En de mensen moeten zich wel realiseren dat ze er iets voor moeten doen. Hè. Het gaat niet vanzelf. Je moet zorgen dat zo'n dier een veilige plek heeft. Dat je niet te veel van hem verwacht. Hè. Zeker de eerste paar weken moet je niet al direct gaan trainen. Maar het dier moet eerst gewoon tot rust kunnen komen, kunnen wennen aan de omgeving. Sommige dieren hebben daar langere tijd voor nodig dan anderen. De ene staat al bij wijze van spreken na een week voor de deur, ik wil naar buiten. En de andere kat die zegt van nou, ik blijf hier nog wel even een tijdje onder de bank zitten, of ik laat me nog even niet zien. Hè? Dus ja, er zit zoveel verschil in karakter en achtergrond, waardoor zo'n dier anders kan reageren op een verhuizing.
1: Ja. Ja, mooi dat jullie daar zo in kunnen duiken. Want het is natuurlijk best lastig, hè? Het kan inderdaad iets lichamelijks zijn. Dan ja, is een dierenarts degene die hopelijk het antwoord kan geven en dingen kan verhelpen. Maar ja, als er iets tussen de oren zit, is dat best lastig. Maken jullie wel eens gebruik van een dierentolk of klinkt dit heel raar?
2: Nou, ik maak nooit gebruik van een dierentolk.
1: Nee?
2: Want ik kijk naar het gedrag van de kat. Hè? Dus ja. Het gedrag en de lichaamshouding en ja, alle signalen die verder afgeeft, dat zegt mij al heel veel. Mm-hmm. Dus ik heb geen ervaringen met dierentolken.
1: Nee, dat was ook niet specifiek een idee, nee, hoor. Maar het zou soms kunnen, als je het niet meer weet, dat nog een oplossing zou kunnen zijn. He, en nou ja, wat je al aangeeft, iets om de stress te verlagen, om het dier te geven. Dat kan tijdelijk natuurlijk ook een fantastische oplossing zijn.
2: Ja, en het is natuurlijk wel de bedoeling dat zo'n dier, dat wij een selectie maken van een adoptant, dat hij naar een betere situatie gaat dan waar hij nu in zit. Hè? Dus in feite zou er door de situatie te verbeteren al een grotere kans op herstel moeten zijn of op verbetering van het gedrag.
1: Ja, heel mooi. Nou, degene die het dier aanbiedt, klinkt ook weer zo niet helemaal, maar goed, je snapt wat ik bedoel, voor herplaatsing, die is eigenlijk verantwoordelijk voor het traject om het dier zo goed mogelijk herstart mee te geven. Als jij nou zegt van ik wil graag een dier adopteren, betaal je dan ook nog wat?
2: Ja, ja, je betaalt op dit moment een adoptiebedrag aan de huidige eigenaar. He, dat is dan ter compensatie van de kosten die zij maken voor de bemiddeling en de nazorg en nou ja, de gedragsanalyse die ze al hebben laten doen. Ja. Dus dat is wat de adoptant betaalt en dat is een vast bedrag.
1: Oké. Kun je het bedrag noemen? Ja, het is dan nu even. Kijk, als de podcast straks blijft, dan zal dat natuurlijk veranderen. Maar dat mensen een beetje idee hebben.
2: En voor een kat is dat €150 en voor een hond is dat €250.
1: Nou, dat vind ik nog niet eens zo heel erg gek.
2: Nee, voor mij ook niet.
1: Nee. Oké. Ik zat nog even te denken, de behandeling, wordt dat vergoed? Er zijn heel veel mensen die tegenwoordig een verzekering hebben voor hun dier. En kijk, niemand kiest ervoor om in de problemen te komen. Niet qua ziekte, maar ook niet qua gedrag bij wijze van. Zijn er ziektekostenverzekering voor dieren die dat vergoeden?
2: Ja, zeker. Sowieso het stukje gedragstherapie wordt wat onze gedragstherapeuten waar wij mee samenwerken altijd vergoed. Mm-hmm. Dus als je nog niet dat stukje herplaatsing ingaat, dan wordt in ieder geval die gedragsanalyse en de adviezen voor bij de eigenaar, de huidige eigenaar thuis, vergoed. Mits je natuurlijk je verzekering dat dekt. Want soms moet je daarvoor aanvullend verzekerd zijn. En wij hebben onlangs contact met Figo gehad. En die heeft ook gezegd dat ze het stukje, zeg maar, na de herplaatsing, dus de begeleiding bij de nieuwe eigenaar thuis, dat ze die ook willen vergoeden. De bemiddelingskosten worden niet vergoed.
1: Oké. En ja, misschien een gekke vraag, maar zijn er ook wel eens mensen met een dier waarvan je zegt, ja, die kunnen we niet helpen?
2: Ja, zeker. Kijk, als een dier niet meer op de huidige plek kan blijven, dan is herplaatsing via ons gewoon geen optie. Want het kost gewoon echt wel even tijd om iemand te vinden. En ja, dan is wellicht een opvangsituatie beter. Hè, als je het hebt over veiligheid van kinderen niet meer kunnen waarborgen of er zijn tal van redenen waarom het niet meer kan, hè. Dan zou je eerder kunnen kiezen voor toch die asielweg, bijvoorbeeld.
1: En zijn jullie daar dan nog bij betrokken? Of zeg je nee, dan nemen we afstand en dan is het weer bij de eigenaar om dat te organiseren?
2: Ja, helaas wel.
1: Oké. En ja. wat ik ook nog even zat te denken, want we hadden het net even over social media, dat mensen zo hard kunnen reageren. Dat merk ik ook vaak, dat ik denk van jongen, het kan wel wat minder. Want als jij in de schoenen van een ander staat, dan zal je het waarschijnlijk ook heel anders ervaren. En jij krijgt, en je collega natuurlijk ook, en de andere collega's krijgen te maken met de emoties van die oude eigenaar. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, in principe vind ik dat logisch. Want je gaat toch afstand doen van iets waar je heel erg van houdt. Want ja, mensen hechten zich gewoon makkelijk aan een dier. Dus er is gewoon, in ieder geval bij mij en mijn collega, en ik neem aan bij de gedragstherapeuten, ook ruimte om daar even op in te gaan. Ik denk ook dat het belangrijk is om te laten zien dat dat gewoon ook oké is. Het is toch een soort van rouwproces. Hè? Als je dier overlijdt, dan heb je in feite hetzelfde. Want je moet er ook afstand van nemen. Ja. Dus ik zie echt een verschil tussen afstand doen en bijvoorbeeld dat je dier overlijdt. Natuurlijk is dat dan permanent. Hè? Maar uiteindelijk, als je afstand doet van een dier, is het dier ook niet meer van jou. Dus daar raak je een beetje. Sommige mensen vinden het vervelend dat ze de controle zeg maar kwijtraken daarover. Dus ja, ik begrijp dat heel goed. Ik kan me daar helemaal in verplaatsen.
1: Nou ja, weet je, de ellende is natuurlijk ook, kijk, als je dier overlijdt, is dat verschrikkelijk. Alleen, je kan bij iedereen met je verhaal terecht. He, want iedereen snapt dat. Je dier is overleden, wat vreselijk. En je krijgt echt een podium om dat te vertellen. Maar op het moment dat iets lastig is, dan is er meestal helemaal geen podium. En ik denk, want hoe mooi zou het zijn als mensen misschien wat milder zouden willen reageren. En ook misschien eens willen luisteren als iets niet gelukt is. Wij zijn allemaal natuurlijk maar mensen en we doen ons best. Maar uiteindelijk, niet alles loopt op een roze wolk af, zullen we maar zeggen.
2: Nee, klopt. Nou, ik denk dat dat heel helpend zou zijn als we niet zo zouden veroordelen en oordelen over andere mensen. Überhaupt niet.
1: Nee, überhaupt niet. Maar hierin denk ik met name niet. En ik vind het eigenlijk ook best wel even fijn om dat te benoemen. He, want uiteindelijk, ja, het is een bekend gegeven. Ga jij maar eens kijken hoe het zou voelen als jij in de schoenen van een ander staat. En wat zou je dan doen? En ik vind het ook eigenlijk wel goed dat je ook aangeeft, de meeste mensen willen dit helemaal niet. Maar ze zien geen andere uitweg.
2: Ja, en ze hebben vaak al echt heel veel geprobeerd. Hè? Dus er zit een historie achter van maanden, misschien wel jaren, waarin ze het geprobeerd hebben. En uiteindelijk is je emmertje gewoon leeg en dan heb je geen energie meer om ermee door te gaan. En dat zijn de mensen die bij ons komen.
1: Ja, ik moet ineens nog denken aan een vriend van mij. Die had een hond en die zat ineens in een scheiding. En die vond dat verschrikkelijk. Maar goed, die had een hele drukke baan en kon ook niet meer voor die hond zorgen. En toen zei hij van, weet je wat ik het allerergste vond? Dat die hond naar die nieuwe eigenaar keek en dacht, nou, helemaal leuk. Liet zich de riem omdoen, liep vrolijk weg en keek eigenlijk nooit meer om. Hij zei, dat vind ik eigenlijk nog het allerergste. En aan de andere kant denk ik, voor de hond is dat het allerfijnste. Want uiteindelijk krijgt hij nu wel de aandacht die hij nodig heeft. Ja, en blijkbaar kan het ook zo. Dus ja.
2: Ja, maar er is wel ruimte inderdaad om daarover te praten. Want wij hebben wel regelmatig contact met de eigenaren. En dan geven ze dat ook aan. En ze vinden dat ook fijn om dat te kunnen zeggen. En van mijn part zeggen ze het 100 keer. Ik begrijp het gewoon.
1: Ja, maar dit is ook wat het is. Ik denk als er ruimte voor mag zijn om het te kunnen zeggen. En dat er dan ook iemand naar je luistert. Dat helpt al een heel eind. Want uiteindelijk, ik vind het eigenlijk ook best wel verdrietig dat mensen zo hun best doen om het goed te krijgen. En uiteindelijk is er niemand bij gebaat. De eigenaar niet, maar het dier ook niet.
2: Nee, zeker niet.
1: Ik ben fotograaf en dan valt gelijk mijn blik op foto's en video's op je website. En dat herken ik. Jullie doen ook een oproep dat mensen goede foto's hebben, hè, van de dieren. Omdat dat gewoon helpt.
2: Ja, klopt. Dat is voor heel veel mensen best wel moeilijk. Mooie foto's. Mensen denken dan gelijk aan de foto's die we op websites zien. En dat zijn vaak toch wel bewerkte foto's. Maar ik vind het veel belangrijker dat ze goede filmpjes sturen. Want dat geeft zoveel meer informatie over hoe een dier zich beweegt in de omgeving. Hoe die reageert op prikkels. Is die vrolijk? Veel meer informatie dan een foto. Dus ik vind een foto minder belangrijk dan gewoon filmpjes uit het dagelijks leven.
1: Nou ja, iedereen heeft tegenwoordig een telefoon. En volgens mij kan iedereen op die knop drukken. Dus dat moet kunnen, toch?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, we zijn er heel grofstoffelijk doorheen gegaan. Heb ik iets gemist waarvan je zegt, ja, dat wil ik toch nog even voor het voetlicht brengen?
2: Nou ja, natuurlijk dat iedereen even op onze website moet kijken welke dieren wij op dit moment in de aanbieding hebben.
1: Kan je iemand roepen? Want we hadden al eerder een uitzending zullen doen. En toen hadden we Sarah, daar zouden we ook een liedje voor draaien. Maar Sarah is zo gelukkig dat ze al een nieuwe plek heeft of krijgt, zag ik op de website. Wie heb je nog in de aanbieding?
2: Nou ja, de twee waarvan ik denk dat ze wel het moeilijkste gedrag hebben, of in ieder geval het moeilijkste te plaatsen zijn Guus en Howie. Guus is een Rottweiler en Howie is een Amerikaanse Stafford.
1: Okay.
2: Daarvan zou ik wel even, die wil ik wel even onder de aandacht brengen. En bij de katten Saam en Negge, dat zijn twee savanna's. En die zijn ook nog steeds op zoek naar een plek. Dus,
1: En heel grof over de duim. Vertel maar heel kort even iets over die twee honden. Wat is er lastig? Behalve dat het een Stafford is waar mensen dan al wat van vinden.
2: Ja, nou, Guus heeft wat problematiek in huis. Dus we zijn eigenlijk wel op zoek naar veel ruimte voor hem. Mm-hmm. Het liefst dus een plek waar waar zijn grenzen gerespecteerd worden. Want hij heeft wel wat bijtincidenten op zijn naam staan. En daar ga ik dan verder even niet op in, want kunnen mensen op de website bekijken. Ja. En Howie, inderdaad, Amerikaanse Stafford, kan niet met andere honden samen. En moet tijdens de wandeling eigenlijk wel gemuilkorfd worden. Want hij heeft al een keer een andere hond gebeten. Dus in dat kader is het ook lastig. Mensen vinden dat moeilijk.
1: Okay, maar er zijn heel veel honden die met misschien wel de juiste plek, de juiste liefde, het fantastisch krijgen. Wij hebben hier een verhaal van een hond, Bin, die ook lastig had, maar die steeds beter gaat. Er zijn ook mensen die hebben niet meer honden of meer katten. En nou, eindig maar eventjes met je website. Dan kunnen mensen even gaan kijken.
2: Nou, onze website is www.herplaatsbemiddeling.nl. Nou. Allemaal kijken graag.
1: Ja, bij deze. Maartje, dank je wel voor dit afgelopen
2: uur. En jij ook bedankt voor de gastvrijheid.
1: Heel erg graag gedaan. Ik wens je een hele fijne avond.
2: Ja, jij ook.
1: Rob, dank je wel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer. Dan gaat het over kittens. Tot volgende week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus, en voor het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van dat bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond en welkom bij Hollandse Passie. We openen de uitzending vanavond met een speciaal eerbetoon van Earth and Fire met het nummer Weekend. Ongetwijfeld hebben jullie het nieuws gehoord dat frontvrouw Journey Kaafman is overleden. Ze werd 79 jaar oud en vocht al jaren tegen Parkinson. Ze was een echt voorbeeld voor de vrouwen in de rock- en popmuziek. Maar nu is het een groot verlies voor de Nederlandse popgeschiedenis. Maar haar muziek leeft voor altijd voort. Ondanks dit droevige nieuws gaan we er toch een mooie uitzending vanavond hier bij Hollandse Passie op Radio 794 en natuurlijk ook bij Voorst Veluwezoon. Tijd voor een prachtige binnenkomen op de vroege avond. Mijn naam is Leo Willeman. De volgende plaat bewijst maar weer hoe mooi het is als twee stemmen perfect in elkaar overlopen. Solo hebben ze allebei al jaren hun sporen verdiend, maar als duo zijn ze pas echt goud waard. De productie van dit nummer lag in de vertrouwde handen van de bekende producer Martin Sterken. En dat hoor je direct terug in de warme klanken. Of je nu in de auto zit, of lekker thuis op de bank, laat je mee voeren door de prachtige duet. Ik heb het over Johnny Beats en Sylvia Romy met If You Go.

Heerlijk weer dromen met Johnny Beats en Sylvia Romy hier bij Hollandse Passie. We blijven in de warme muzikale sferen, maar we gooien het tempo wel een stuk flink omhoog. Onze zuidenburen weten als geen ander hoe je een herkenbare popslager maakt. En de leading lady staat nu voor je klaar op de playlist bij Radio 794. Met een sound die gegarandeerd zorgt voor een glimlach op je gezicht. En de voeten die niet stil kunnen blijven staan. Hier is de fantastische Laura Lane.

Highlight door Laura Leen hier op Radio 794. We laten de zon lekker schijnen in de studio. Want we gaan het vakantiegevoel naar een hoog niveau tillen. De Tielse zanger Rutger van Barneveld, die je natuurlijk nog kent van zijn mega-hit Helena. En natuurlijk zijn eerdere zomersingle De Zwoele Zomernachten. Heeft ze zojuist weer een knaller uitgebracht. Het is een remake van een nummer dat hij als tiener schreef op de iconische melodieën van Love the Love. Het resultaat? Een heerlijke, simpele, maar oh zo verslavende feesthit. Die gegarandeerd de hele avond blijft meezingen. Of je nu op de camping staat of gewoon in de achtertuin zit. Ik zeg proost op het goede leven. Hier is de nieuwe van Rutger van Barneveld met Zomer, Zand en Strand.

inderdaad een heerlijke energie van Rutger van Barneveld. We blijven lekker in de zomerse sfeer hangen. Maar we raden de feesttent nu in voor de herkenbare akoestische kwaliteiten uit Voornedam. De koffers zijn gepakt en natuurlijk het gewone leven gaat langzaam weer de overhand krijgen. Maar de volgende band zorgt ervoor dat je dat vakantiegevoel nog heel even vasthoudt. In ieder geval, de Drieërs hebben een allernieuwste pareltje op de wereld gezet hier bij Hollandse Passie. Wist je trouwens dat de videoclip voor deze track is opgenomen op een hele bijzondere plek? Namelijk tijdens het jubileumconcert van Jan Smit. Luister mee, hier zijn de Drieërs met Je zit in mijn hoofd.

De hele nieuwe van de Rieus hier op Radio 794. Lekkere strakke plaat. Soms hoef je dat gevoel niet ingewikkeld te omschrijven, maar gewoon recht uit je hart zingen. Dat is precies wat de sympathieke zanger Robert Pater doet bij het, op zijn populaire album Geluk en Verdriet. De productie is natuurlijk weer vlijmscherp geproduceerd in de bekende studio's van Welen van der Heijden. En dat hoor je vanaf de allereerste seconde. Zing luid Kate Smeel met de kroegenknaller van Robert Pater hier bij Radio 794 en op Force Veluwe zijn. En natuurlijk bij Hollandse Passie. Blijf toch bij mij.

Robert Pater zong zojuist nog veel meer passie. Blijf toch bij mij. Maar de volgende plaat hier op Radio 794 horen we toch een heel ander verhaal. Johan van der Meer schreef zijn kerstverse single namelijk na een vreselijke nacht in een hotel. Het licht ging uit. Maar compleet met een ronkende partner naast je in bed. Herkenbaar voor iedereen die wel eens met oordopjes in slaapt. Om te hopen op een paar uurtjes rust. Smeer de stembanden maar alvast en zing luidkeels mee. Hier is Johan van der Meer met Want als het licht uitgaat.

Johan van der Meer met Want als het licht uitgaat. Zo hilarisch en herkenbaar verhaal over die snurkende partner in de hotelkamer. Als je zo'n nacht hebt gehad, dan heb je de volgende dag natuurlijk een flinker opkikker nodig om weer wakker te worden. Nou, die heb ik voor je klaarstaan hier bij Hollandse Passie. Zijn single Bachata Bailando is een ras echte meezinger met een vette Dominicaanse beat eronder. Dit bewijst maar weer dat Django als geen ander weet hoe je een unieke draai geeft aan het Nederlandse lied. Of je nu in de keuken staat of in de auto zit, we rijden lekker met je mee op de achterbank. Hier is de nieuwe van Django Wagner.

0: Heerlijke. De Caribische klanken van Django Wagner hebben de studio zojuist flink opgewarmd. We houden die gezellige warmte-sfeer lekker vast hier bij Hollandse Passie. De zanger August van Engelen staat voor je klaar. Heb je je partner in de buurt? Pak elkaar dan even vast of zing gezellig met z'n tweetjes mee. Hier is August van Engelen met zijn kerstverse feesthit Blijf voor eeuwig bij mij.
1: Ik denk nog vaak terug.

August van Engelen. Ja, zong zojuist nog over de eeuwige liefde. Maar voordat het zover is, moet je eerst nog eens een goed gekeurd worden door je schoonouders. De jonge zangeres Laura heeft daar de perfecte soundtrack voor geschreven. In ieder geval haar single Schoonzoon is een vrolijke uptempo. Met een vette knipoog waarin de vaders des huizes de nieuwe liefde eens flink aan de tand gaat voelen. In ieder geval heel herkenbaar natuurlijk voor elke vader en elke schoonzoon die wel eens heeft meegemaakt. Zet de volumeknop een standje op burenruzie voor de verse plaat van Laura. Met

Luna met haar TikTok-hit Schoon Zoon hier bij Hollandse Passie. Een duidelijke boodschap aan alle vaders. Dus let goed op wie je dochter mee naar huis neemt. Maar ja, als die nieuwe jongen eenmaal binnen is, moet de liefde natuurlijk wel van twee kanten komen. En het volgende nummer bewijst dat de liefde soms behoorlijk ingewikkeld in elkaar zit. We hebben hier op Radio 794 een kerstverse release. Die gaat, die pas een paar dagen geleden is uitgekomen, namelijk op 5 augustus. De pas 18-jarige zangeres Dona uit Putten trapt met haar muzikale carrière af. En dat doet ze niet alleen hoor. Ze heeft de legendarische klassieker van Hanny uit de kast getrokken. En dan samen met de Rotterdamse rapper Virgil Fur een vette moderne draai aangegeven. Een heerlijke zomerse plaat met een scherpe boodschap. Waar een flinkheid en kern aan waarheid in zit. De volume omhoog voor Dona en Virgil. Met liefde is lekker. Maar lekker is natuurlijk niet altijd liefde.

Heerlijk. Donna en Virgil met Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Een heerlijke, frisse update van die oude smartlap van Hani. Maar over legendarische updates gesproken. We hebben hier bij Hollandse Passie nu wel een hele dikke feestplaat voor je klaarstaan. We gaan ze luisteren naar bekende feestduo Mel en Dan. Die hebben namelijk een van de allergrootste klassiekers uit de Nederlandse popgeschiedenis uit de kast getrokken. Iedereen kent het origineel van Doe Maar uit 1982. Natuurlijk. In ieder geval geschreven door Ernst Jans. Maar Mel en Dan hebben het saxofoongeluid ingewisseld voor een Louis de Facebeat. En een super aanstekelijk accordeon sound. Het resultaat is een meezinger van Jewels die gegarandeerd elke feesttent en kroeg op zijn kop zet. Ze zeggen, gooi de armen maar weer lekker de lucht in. En zing luidkeels mee met Mel en Dan en

0: Ja, gezelligheid zijn top. Zojuist Mel en Den hier op Radio 794. In ieder geval, we laten de dansvloer lekker vol staan. Maar we veranderen het ritme wel naar een heerlijke zomerse beat. Met zijn unieke, warme stemgeluid en de herkenbare, vrolijke blazes weet hij van elke plaat een gegarandeerde meezinger te maken. Zit je lekker in de tuin, op de bank of onderweg in de auto? Zing dan luidkeels mee met de hit uit zijn rijke repertoire. Ik heb het over je man met Je wint me op.
1: Waar een ander stopt, gaan wij verder.
2: Gaan wij verder.
1: Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.

Ah, wat een heerlijke energie. Zojuist van Yaman. We houden dat warme, zonnige gevoel stevig vast. Want op de playlist staat een absolute sfeermaker voor je klaar. Wolter Kroes is net terug met een ras-echte nazomerrit. In ieder geval zijn single Route de Soleil ademt vanaf de allereerste seconde pure gezelligheid en vakantievreugde. Of je nu net terug bent van vakantie, of je moet nog gaan, of gewoon lekker genieten van de avond hier op de Veluwe. Dit nummer slingert het ultieme zomergevoel zo je radiospeakers uit. Ik zou zeggen, ramen open, volumeknop omhoog en genieten maar. Hier is Wolter Kroes met Route de Soleil.

Kroes bracht ons zojuist in de ultieme vakantiestemming. We houden dat warme gevoel nog lekker vast. Want we veranderen de Franse snelweg voor een herkenbare, oergezellige Nederlandse beat. Haar kerstverse single Alles Gaat Voorbij is een razzechte meezinger geworden. Met haar loepzuivere stem en een heerlijke accordeonritme. Zingt ze over de ups en downs in het leven. Verpakt in een jasje dat gegarandeerd fantastisch doet in de kroeg en op het feestterrein. Hier is Dora met Alles Gaat Voorbij.

Ja, dat was een heerlijke dansbare foxtrot van Dora. Met alles gaat voorbij. En die titel sluit helaas ook naadloos aan bij deze uitzending. Want de klok tikt heerlijk door. En ja, we zijn ook bijna aan het einde gekomen hier van Hollandse Passie. Voor vanavond hier op Radio 794. En natuurlijk ook bij Voice Veluwe Zone. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar al die mooie platen van Eigen Bodem. Mijn naam is Leo de Man en ik ga de studio zo overdragen aan de volgende collega Free Nieuwhuis met zijn tweesprong. Maar we sluiten de deuren absoluut niet voordat we de volumeknop nog één keer helemaal op standje burenruzie hebben gedraaid. We gaan in ieder geval terug naar 1982 voor een wereldhit van de grootste rockband die ons land heeft gekend. En de onmisbare ronkende baslijn van Rinus Gerritsen en de onmisbare stem van Barry Hay. Een hele fijne avond gewenst en tot volgende week. Blijf genieten van de muziek, want muziek is emotie. Muziek is passie. Natuurlijk Hollandse passie. Bye bye.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij De Tweesprong. Elke donderdagavond te horen bij jouw favoriete radiostation. En ook deze week is er weer een grote diversiteit aan liedjes.

Dance Funk Classic. Twee uitvoerenden die samengewerkt hebben met Shirley Bassey. En twee liedjes uit een hitlijst die uit de rijke historie van de top 40. Ben je benieuwd wat er voorbij komt? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar zoals meestal begin ik eerst met een gouden ouwe. Radio Gaga is een nummer van de rockgroep Queen, geschreven door drummer Roger Taylor. De track is eind 1983 opgenomen in The Record Plant te Los Angeles, Californië. Het is het eerste liedje op het 11e studioalbum The Works. En op 23 januari 1984 komt het nummer wereldwijd uit op vinyl.

Queen met Radio Gaga. Ja, en het nummer gaat over de toename destijds van de populariteit van de televisie ten koste van die van de radio. Roger Taylor vindt voor deze single onder andere inspiratie in de plaat Video Killed the Radio Star van The Buggles uit 1979. In eerste instantie is het nummer bedoeld voor een soloalbum en is geschreven met een synthesizer en drumcomputer. Maar de overige bandleden zien potentie in het nummer en John Deacon schrijft een baslijn en Freddie Mercury schaaft het nummer verder bij totdat het geworden is wat je zojuist helemaal kon horen hier bij De Tweesprong. De volgende Tweesprong bevat twee liedjes waarbij de uitvoerenden samenwerken met Dame Shirley Bassey, een Britse zangeres die onder meer de titelsong van 3 James Bond films heeft opgenomen. Goldfinger, Diamonds Are Forever en Moonraker. En ook had ze grote hits met Big Spender en This Is My Life. En ik ga draaien als eerste The Rhythm Divine van Yellow en Shirley Bassey. Yellow is een Zwitserse elektronica band opgericht door Boris Blank en Carlos Peron. Dieter Meijer, een miljonair met een zeer diverse carrière, voegt zich bij deze twee als ze zich realiseren dat ze een zanger nodig hebben.

Chris Ria en Shirley Bassey met Disco La Passione. Chris Ria schrijft en produceert de film La Passione, die in 1996 verschijnt. En dit is voor hem de zevende en meteen de laatste single waarmee hij in Nederland in de hitlijsten staat. Daarna brengt Chris Ria nog verschillende albums uit. In 2001 wordt bij hem alvleesklierkanker vastgesteld. Hij belooft zichzelf dat hij terugkeert naar zijn wortels, de blues, als hij deze ziekte overleeft. Dat resulteert in 2005 in de prachtige box Blue Guitars. 11 cd's, een dvd en een boek met schilderingen die hij tijdens zijn herstelperiode heeft gemaakt. Maar helaas, het mocht allemaal niet heel erg veel baten. Want ja, onlangs is hij dan toch van ons heen gegaan, Chris Ria. En ja, ik zag net op internet, Shirley Bassey, die leeft nog steeds. En die is 89 jaar. En ja, nogmaals, samen hebben ze prachtige muziek gemaakt. En dat wilde ik jullie toch zeker niet onthouden. Gaan we door met de volgende tweesprong. En in de terug in de top 40 blik ik terug op een hitlijst uit de rijke historie van deze lijst. De top 3 van 13 augustus uit het jaar waarop ik terugkijk is als volgt. Van 4 naar 3 gestegen, The Cats met One Way Wind. Van 1 naar 2 gezakt, jawel, Jacques Herp met Manuela. En van 2 naar 1 gestegen, Perret met Borroquito. En al enig idee welk jaar het is? Die week komt Joe Cocker nieuw binnen op plek 38 met High Time We Went, de enige single van het vierde album, getiteld, hoe origineel, Joe Cocker.

En in diezelfde week in augustus van dat jaar stijgt Greyhound met de single Black and White als een speer van plek 33 naar 13. Greyhound komt voort uit de band The Rudies. Ook onder de naam The Tillerman en Des All Stars nemen ze tijdens de jaren 60 platen op. En de eerste single bij Trojan Records onder de naam Greyhound is Black and White. Een coverversie van Sammy Davis Jr. Door de band wordt de song echter uitgevoerd in een reggae-ritme en daarmee hebben ze een top 10 hit in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland bereiken ze uiteindelijk de tweede plaats. En een nog klein beetje spanning opvoeren. Dit was de lijst van 13 augustus 1971. In de 2 van 1 ga ik terug naar een band die in de jaren 80 begon. Erasure is een Brits synthpop duo bestaande uit Vince Clarke en Andy Bell. Clarke begint zijn carrière bij Depeche Mode. Daar stapt hij op tijdens de tournee na het debuutalbum. Vervolgens richt hij samen met Alison Moyet Yazoo op, waarna hij twee albums ook weer mee stopt. Vervolgens heeft hij samen met Vehicle Sharky onder de naam The Assembly een bescheiden hit met het nummer Never Never. En bij zijn laatste band Erasure lijkt hij de rust gevonden te hebben, aangezien hij met Andy Bell al een aantal decennia samenwerkt. Erasure heeft zijn grote doorbraak met de single Sometimes uit 1986.

Erasure verkoopt wereldwijd meer dan 20 miljoen albums. En vanaf 2010 heeft de popgroep weer enige bekendheid door het flashspel Robot Unicorn Attack uit 2010. De soundtrack van het spel is Always en die kon je zojuist horen. En opvallend is, dit nummer komt uit 1994. Dus ja, voor dit spel hebben ze het even opgepoetst. Of ja, ik denk niet dat ze er een nieuwe versie van gemaakt hebben. Ze hebben gewoon de origineel gepakt en die gebruikt. De volgende twee sprongen, dat wordt deze week in de muziek. De Amerikaanse zanger Joe Tex, geboren als Joseph Erickson Jr., bezwijkt op 13 augustus 1982 aan een hartaanval, 5 dagen nadat hij 49 jaar is geworden. Joe Tex, zijn debuut, vindt plaats in de jaren 50 met gospel en blues. In 1954 wint hij een lokale talentenjacht en hierna vertrekt hij naar New York en neemt hij verschillende singles op. Hij leert vervolgens muziekuitgever Buddy Killen uit Nashville kennen, die hem meeneemt naar Muscle Shoals. De stad heeft dan nog niet de naam die het later zou krijgen. Hold On To What You've Got is in 1964 een Amerikaanse top 5 hit. In Europa heeft hij in de 70s succes met Loose Caboose en het nummer wat ik ga draaien en wat volgens mij de titel eigenlijk niet meer kan. Maar goed, ik kan het ook niet helpen dat het liedje zo heet. Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman.

Op 13 augustus 1980 krijgt Todd Rundgren overvallers op bezoek. Hij wordt vastgebonden en daarna halen dieven zijn dure geluidsapparatuur en schilderijen weg. Volgens Todd neuriet een van de overvallers zijn hit I Saw the Light. Ja, dat was dus weer een mooi moment om dat nummer eens weer uit de kast te halen en te laten horen. Kuka Echevarria is een zangeres die te horen is op verschillende 80s Philadelphia soul releases, waaronder die van de Fat Larry's Band. In 1988 brengt ze de single Young Love uit en die gaan we draaien in het kader van Disco Dance Funk Classic.

Kuka Echevarria met Young Love. Ja, en hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van De Tweesprong. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is het programma Popcorn te horen bij RTV 794 met René op Dijn. En in zijn programma een Yard Rock Special. Gladde gepaleiste rock en popmuziek uit de jaren 70 en 80. Voornamelijk uit Florida. Toto, Boskijk, Steely Dan, maar ook nieuwe muziek van Young Gun, Silver Fox. Luister komende maandag naar Popcorn tussen 8 en 10 uur in de ochtend. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot de volgende week. En als laatste liedje ga ik draaien nog een disco dance funk classic. Lolita Holloway en Love Sensation.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Fijn dat je weer afgestemd hebt op een uur lang. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis en in dit uur hoor je de liedjes zoals ze eigenlijk bedoeld zijn. Helemaal maximaal. Buiten is het koud en guur, binnen heerst een tropisch klimaat. Geniet van onder andere Hall & Oates, Desireless en Paul Parker. En hij is een Amerikaanse high energy en dance zanger. En zijn grootste succes haalt hij in de jaren 80 als hij 2 keer de eerste plaats in de Hot Dance Music Club Play hitlijst haalt. Onder andere met het nummer Ride on Target uit 1982.

Paul Parker met de 12-inch version van Ride on Target. En dit nummer is geschreven en geproduceerd door Patrick Cowley, die ook zijn debuutalbum Too Much to Dream produceert. We gaan door met de 70s. Betty Wright is de jongste van 7 kinderen. Ze begint haar professionele carrière als haar broers en zussen de gospel group The Echoes of Joy oprichten. In 1965, na ontbinding van de groep, besluit Betty op 11-jarige leeftijd om haar muzikale stijl te veranderen van gospel naar R&B.

took it home and I

Yo.

populairste album van Betty Wright, Danger High Voltage, wordt uitgebracht in 1974. Hierop staat haar meest succesvolle compositie Tonight is the Night, een nummer dat gaat over haar eerste seksuele ervaringen. De oorspronkelijke versie haalt de 28e plaats. 4 jaar later verschijnt een live versie van het nummer en die kon je zojuist horen. 40 jaar geleden in de top 40 staat het nummer Man Eater en dat is een lied uit 1982 van het Amerikaanse duo Hall & Oates. Het is de eerste single van hun 11e studioalbum H2O. Op 20 november 1982 stijgt de plaat van 28 naar 20 in de Nederlandse top 40.

Volgens John Oates gaat het nummer Man Eater over hebzucht en verborgen rijkdom. Aanvankelijk is de reggae-nummer geschreven door John Oates. Daryl Hall zegt er echter over: een leuk liedje met mooie akkoorden, maar als we de groove veranderen, dan wordt het pas echt interessant. De uiteindelijke versie bestormt veel westerse hitlijsten, maar weet ook in de Amerikaanse Billboard Hot 100 de nummer 1 positie te veroveren. In 1992 maakt Ben Liebrand een hitmix van liedjes van Level 42. De oorspronkelijke versie duurt bijna 6 minuten.

De hit combination van Level 42 aan elkaar gemixt door Ben Librand. Je hoorde achterin volgens Lessons in Love, Hot Water, Running in the Family, Children Say, Something About You en Star Child. En elke 14 dagen hoor je een track van The Pet Shop Boys. En deze keer is dat een nummer wat ze samen doen met Robbie Williams. She's Madonna is de derde single van het album Rootbox van Robbie Williams. Het nummer is geschreven door Chris Lowe, Neil Tennant en Robbie Williams zelf. Het liefdeslied, waarvan de tekst is gebaseerd op een gesprek tussen Robbie Williams en Tanya Strecker, de ex-vriendin van Guy Ritchie, die weer de ex-man van Madonna is. En hierin vertelt zij aan Robbie dat Guy haar voor Madonna heeft verlaten met de letterlijke tekst: I love you baby, but face it, she's Madonna.

Robbie Williams en The Pet Shop Boys en She's Madonna. Nummer 2 hit voor beide in 2007. Desireless, geboren als Claudie Fritsch Mentrop, is een Franse zangeres. Ze is vooral bekend geworden door haar hitsingle Voyage Voyage, die in veel Europese en Aziatische hitparades op nummer 1 staat.

Desireless met Voyage Voyage. In Nederland wordt de single in de zomer van 1987 een grote hit. De plaat bereikt de 11e plek in de Nederlandse top 40. Dancer is een nummer van Gino Socio. De track komt van zijn album Outline uit 1979. Het nummer is onderdeel van de playlist in de New Yorkse Disco Paradise Garage in een extended mix van Larry Levin.

Gino Socio en Dancer. En in een interview uit 2013 zegt hij erover: ze draaien het nummer soms 3 keer achter elkaar en het lied duurde al 8 minuten. 24 minuten Dancer en de mensen krijgen er geen genoeg van. Ik viel van verbazing uit mijn stoel. Dat was de Grand 12-inch van deze week. En we gaan door met een dance classic. Unique is een disco studio act uit begin jaren 80 van producer James J. Smith. De act brengt 2 singles uit. You Make Me Feel So Good uit 1984 en een jaar eerder het nummer What I Got Is What You Need.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grenzen over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

empty stage where honey lived and honey played.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.